0: reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curacao.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen.

0: scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountville Beach.

Tot zover de muziek van Johann Sebastian Combessos. Con un sonchi. Ja, met een sonchi bereik je echt heel veel. Het is een artiest uit Mexico, 64 jaar. Helaas leeft hij niet meer. Hij is overleden in 2015. Was vader van 8 kinderen, dus een hele ruime familie. De laatste tijden hoor je van 3 kinderen hooguit. Hè? Daarmee sluit je dus de boek. Maar bij hem dus lukt hem bij 8 kinderen. En naast het schrijven en zingen van liedjes speelt hij ook heel goed gitaar. Hij is begonnen met zingen in 1975 en overleed dus in 2015.

0: Goed, ik kijk even snel op de klok. En in het Papiamento zeggen ze altijd Nos Abula Ora. We gaan de volgende uur in. En dat doen we onder andere met veel gezellige muziek. Dat allemaal tot 9 uur. Het tweede uur van de show gaat dus nu direct in.
1: It's the weekend. And this is David Arisa.
0: Hou jij van lekkere tropische muziek? Nou, komt dat even lekker uit. Twee

0: sabes tú.
1: Quizás lo sabes tú. Muziek van Johnny Ventura. En als je een merengue hoort, uiteraard over het algemeen, komt het uit de Dominicaanse Republiek. Johnny Ventura heeft heel veel salsa en vooral merengue geschreven. En wat apart is bij Johnny Ventura is dat hij in principe een advocaat was van beroep. En in zijn vrije tijd besteedde hij dus heel veel aandacht aan muziek. Heel veel inspiratie kreeg hij rond natuurlijk om zijn beroep als advocaat zijnde. En regelmatig tikte hij ook de overheid op hun vingers. Verder bemoeide hij eigenlijk niet veel met politiek. Dat ook alweer niet. Volgens de kenners hier op Curaçao, en geloof me, er zijn er echt heel veel, moet wel de single Paracom Pisao zijn allergrote hit zijn geweest. En die Paracom Pisao hoor je natuurlijk een andere keer in dit programma. Dat was ook een merengue. Johnny Ventura uit de Dominicaanse Republiek haalde zijn laatste adem op 81-jarige leeftijd. Hier is Jayon.

0: Nederland een superhit toch ook, hè, voor Jeon. Geboren in Aruba, maar woont met zijn familie de laatste jaren in Brazil. En daar maakte hij compa muziek, maar dan in het Papiamento. En je hoort het, met heel veel succes. Zometeen muziek van Rod Stewart, was hier actief in Curaçao North Sea Jazz een aantal jaren geleden. Maar voor Rod Stewart is Grupo Extra.
1: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend.

0: uit Londen. Daar is hij geboren. Inmiddels 81 jaar en hij is begonnen met zingen in 1961. Jezus, dat was nog ver voor mijn tijd. Maar in ieder geval, we hebben hem in Bivo hier gezien. In Curaçao North Sea Jazz een aantal jaren geleden. Om precies te zijn in 2014 op de stage Sam Cooke. Ziezo, je luistert naar Ambiente en dit is natuurlijk Paradise FM. Mijn naam is David Ariza en ik presenteer wekelijks Ambiente in de zondagavondshow op dit fantastische radiostation Paradise FM dus. Maar het programma gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio, het geluid van de stad. In principe dezelfde tijd tussen 7 en 9 uur, maar dan uiteraard Nederlandse tijd. Contact met ons, dat kan natuurlijk altijd op 675-1031. Of wil je mij direct bereiken? Nu dus, dat kan op 521-1010. Sommige mensen vinden het hartstikke leuk om hun naam op de radio te horen. Nou, ik doe het met heel veel plezier, want ze luisteren namelijk naar het programma Ambiente. En het is onder andere Lisette de Wind. Buon noci, mamita. Hetzelfde geldt ook voor Sharin Bernardina. Ruth Cecilia luistert ook. En de laatste voor nu, en dat is Rignat de la Paz. Hey, die ken ik. Welkom, hij is hier namelijk op vakantie en blijft hier hangen. Daarna gauw terug, want hij is alleen overgekomen. Vrouwtje dus thuis. Oké, zeg, heel veel plezier en bedankt voor het luisteren nu naar dit programma. Hij volgt ons ook in Nederland via paradisefm.cw. Zo, kijk eens aan. In ieder geval, Masha Danki Pascucha. Nogmaals.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: Hoppie ritmo, Bimmy Rexa, David Guetta, One in a Million.

0: Lekker hyper is die, maar het hoort gewoon bij David Guetta. Dit keer samen met Bebe Rexha, One in a Million. Op zondagavond is er altijd feest, want dan is namelijk ambiente aan. En diep vanuit mijn hart wens ik je heel veel luisterplezier. Heel veel filmmuziek is al voorbij gegaan door al die jaren heen. En dit mogen we niet vergeten. Eric Carmen had de grote in 1986. Hier is uit de film Dirty Dancing, Hungry Eyes.
1: Het is weekend, ambiente.

komen ook weer terug. En we roepen ze allemaal op, één voor één, stuk voor stuk. A Dirty Dancing dus, Eric Carmen en Hungry Eyes. Een big, big hit ook hier op Curaçao. Maar ja, god, waar uiteindelijk dus ook niet, hè?

0: nog met een bolero? Nou, dat hoor je niet vaak, hè? Hoge uitzondering dus. Bruno Mars was dat, Risk It All. Een mooi stuk muziek. Curaçao North Sea Jazz komt eraan. Nu is het echt heel dichtbij, hoor. Dat weet je. In de eerste week van september dit keer, met onder andere Rubén Blades. Decisiones behoort tot één van zijn hits.
1: La ex señorita no ha decidido qué hacer.

ga je er naartoe? In het weekend van 3 september, Rubén Blades in Vivo, hier op Curaçao, in de volgende Curaçao Nosy Jazz. Ga je alleen, ga je met een aantal vrienden, of ga je gewoon eventjes met z'n tweeën? Nou, alleen is ook gezellig hoor, dan ontmoet je echt heel veel mensen, dus dan voel je je zeker niet alleen. Zometeen muziek van Miley Cyrus, haar grote hit van een

0: 3 jaar geleden was dit een superhit voor de... Ja, zo snel gaat de tijd maar eenmaal. Miley Cyrus met Flowers. En nu zit ze opeens in de Hall of Fame, wat betreft de muzikale gedeelte. En zij behoort dus nu toch ook tot de jongste artiest die dus erin zit. Het is een mooi lied en de mensen kregen er niet genoeg van.
1: Dit is Ambiente met David Ariza.
0: We zitten nog steeds in de zomerperiode, hoewel dit altijd zomer is. Zelfs in december hebben we nog te maken met zomertijd. Maar in ieder geval, Farruko die heeft een heel veel herinnering aan zijn superhit in 2001 in de summertime. Pippas.

0: Je zal het bijna niet geloven, maar het lied staat nog steeds op de playlist van verschillende DJ's. Ja, natuurlijk, het wordt niet meer elke dag gedraaid, dat dus ook alweer niet, maar regelmatig zie je toch dat ding staan op het scherm, die dus gedraaid zal worden. Pepas Faruko. En hij is nog steeds actief, maar met minder succes de laatste tijden.
1: Op bon ambiente, you.
0: Ja, je weet hoe het gaat, hè, met heel veel artiesten. Ze komen met één grote superhit en daarna hoor je bijna niks meer van ze. Bij Faruko eigenlijk ook wel een beetje.
2: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.
0: En dat geldt niet voor Las Chicas del Caon. Nee, want die hadden namelijk heel veel hits.

0: Muziek uit 1988, Las Chicas del Can en El Negro No Puede. Las Chicas del Can is een groepje uit de Dominicaanse Republiek en staat dus een grote hit mee, eind de jaren 80. Ja, en daar gaan we weer. Ik voel je al denken dat Samina Mina Waka Waka Ee, dat komt me nou uiteindelijk vreselijk bekend voor. Nou, laten we even een kort vergelijking nemen. Nou, dat dus de superhit uit de jaren 80. Maar Shakira had er ook nog een hit mee voor de FIFA in Afrika. En de melodie en dat Samina Waka Waka kwam weer naar voren. De tekst natuurlijk wel aangepast, maar dat Samina Waka Waka en het hele melodie kwam dus duidelijk weer naar voren. Trouwens, Shakira had een behoorlijke hit ermee voor de FIFA 2010 met het nummer.
1: Ambiente.
0: Zo zie je maar weer, hits gaan, maar hits komen wel weer terug op een of andere manier. Voor nu moet ik het wel bij laten hoor, want het is bijna 9 uur. Ik wil je een hele prettige zondagavond wensen. En volgende week ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Ambiente. Un bon simán. En voor nu sluit ik de gordijnen met Sylvester Dangond samen met Elena Rose. Efecto secundario. Saludo. Adiós.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand, de grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het

0: mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken.

0: De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op

0: Franse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand, de grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Franse nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Een militair is omgekomen bij het blussen van een natuurbrand in de Spaanse regio Aragon. Volgens lokale media kantelde zijn vrachtwagen. Zo'n 1000 brandweermensen bestrijden de brand. De grootste inzet in de regio ooit. Franse eenheden helpen mee. Minstens 16.000 hectare is getroffen. Het dodental na het kapseizen van een veerboot op het Caribameer in Zimbabwe is opgelopen tot 84. Volgens de politie waren minstens 114 mensen aan boord, hoewel de boot plaatsbood aan 90 mensen. Nog niet alle slachtoffers zijn geïdentificeerd en er worden mensen vermist. Ook het weer speelde mogelijk een rol. De natuurbrand in het Duitse Hütgenwald bij Aken en de Nederlandse grens is onder controle. Zondag blussen nog enkele honderden brandweermensen. De meeste van de ongeveer 2000 bewoners die moesten vertrekken zijn terug. De politie onderzoekt de oorzaak. Die is nog niet duidelijk. Honderden migranten demonstreren op een strand in de Spaanse exclave Ceuta. Ze vragen de Spaanse autoriteiten om asiel en willen niet worden teruggestuurd naar Marokko. De migranten slapen aan zee en mogen van de politie het stadscentrum niet in. Volgens de lokale zorgautoriteit zijn infectieuze diarree en schurft uitgebroken. De ministers van Buitenlandse Zaken van 8 Arabische en Islamitische landen veroordelen Israëls afwijzing van een vredesplan voor Gaza. Het plan van de Vredesraad van president Trump is door Hamas goedgekeurd. Zondag spreekt de Amerikaanse gezant Jared Kushner in Egypte met Hamas. Israël eist eerst volledige ontwapening van Hamas. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. Nutsbedrijf Aqualectra verwacht deze week niet opnieuw de stroom te hoeven onderbreken. Volgens directeur Nesa Isenia is er nu genoeg capaciteit. Afgelopen zaterdag moesten verschillende wijken tot diep in de nacht zonder stroom zitten. Door hitte, weinig wind en machines die buiten gebruik waren, ontstond een tekort. Aqualectra zegt inwoners direct te informeren als de situatie verandert. De Raad van Advies op Curaçao wil een vaste en brede aanpak van armoede. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg de inkomensarmoede van ruim 25% in 2011 naar meer dan 30% in 2023. Vooral alleenstaande ouders en alleenstaanden worden getroffen. De regering, bedrijven en maatschappelijke organisaties moeten samenwerken. Dan nog internationaal nieuws. Op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Veel huizen zijn ingestort en inwoners slapen al dagen in tenten of buiten. Het dodental staat op 54 en meer dan 100 mensen raakten gewond. Reddingswerkers zoeken nog onder puin naar slachtoffers. Na een explosie bij een appartement in Zaandam heeft de politie twee minderjarige verdachten aangehouden. Ze werden na een korte zoektocht in een voertuig gevonden. De gevel van de flat aan het Hof van Zaandam werd verwoest en er ontstond brand. Niemand raakte gewond. De brandweer bluste het vuur snel. De AEX-index is maandag licht hoger begonnen. De chipbedrijven ASMI, Besi en ASML stegen tot 2,7% na koersverliezen op vrijdag. Beleggers wachten op nieuws over het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran, dat maandag officieel afloopt. De AEX stond 0,3% hoger. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat, van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1, of bezoek onze website avascurazao.com.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Jeremy Kesseler.
5: Ik geloof dat het een hele mooie maandagochtend wordt.
4: Paradise FM.
6: Jeremy en Paradise FM. Jullie zijn de perfecte start van mijn dag. En met een kop koffie erbij is het helemaal feest.
3: De Paradise FM ochtendshow.
5: Een gloedje nieuwe ochtendshow. Welkom op je maandagmorgen bij Paradise. Don't stop believing en geef het op. Hier is Journey.

0: Ik heb me vanochtend niet aangekleed, hoor. Ik heb toch mijn best gedaan voor de eerste show, zo op deze 17e augustus. Ja, ik dacht het wel.
1: Paradise FM.
0: Baggy Trousers, Madness of Paradise, Night Journey, Don't Stop Believing. Als je een droom hebt, geef nooit op. En hij komt vandaag voor mij uit, mensen. Ja. Een nieuwe ochtendshow hier bij Paradise FM. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly natuurlijk. Oud en vertrouwd. Haar hoor je straks weer om 6:30 met het laatste nieuws vanaf je eigen eiland. En het is een bijzondere dag vandaag voor mij. Ja, ik hoop dat ik hem voor jou ook bijzonder mag maken. En als we terugkijken naar sowieso wat er de afgelopen...

afgelopen uren is gebeurd, dan praat ik je even bij. Want het was ook een bijzonder weekend op ons eiland, hè, met de stroomafschakeling. Nu is er bedrijf Otium, die grijpt de recente stroomproblemen op Curaçao aan om te zeggen, ja, we hebben hier eigenlijk een energiebron die elke dag gewoon boven ons hoofd hangt te shinen. Nou, de stroomnet moest afgeschakeld worden afgelopen zaterdag door Aqua Electra, doordat de wind snel afnam. En het zonne-energiebedrijf Otium pleit nu voor een veel bredere mix van duurzame energie. Met een groot zonnepark dat stroom via het netwerk van Aqua Electra kan leveren. Alleen dat zonnepark is helemaal geen nieuw idee, hè? Otium probeert al sinds 2016 een productieconcessie te krijgen en heeft daar inmiddels een flinke juridische soap over gevoerd. En op uiterlijk 1 januari moet de minister dan opnieuw gaan beslissen. Nou, op een veiling in Californië is het allereerste exemplaar van de Ferrari Luce verkocht voor omgerekend 35 miljoen euro. Jeetje, dat is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een nieuwe auto op een veiling. En wat er ook is gebeurd dit weekend, en eigenlijk gaat het morgenochtend pas tussen 10 en 12 gebeuren. Dat is leuk voor de kids, want het nieuwe schoolseizoen staat op punt van beginnen. Curaçao International Airport en Curaçao Airport Holding die geven morgenochtend dus een feestelijke back-to-school-ochtend voor Stichting Siloam en kinderen uit Bandabao. En dat gebeurt bij Landhuis Pannenkoek in Soto. Krijgen de kinderen tussen 10 en 12 muziek, activiteiten voorgeschoteld, bedoeld als vrolijke aftrap van het nieuwe schooljaar. En ja, weet je, zo'n initiatief kun je natuurlijk alleen maar steunen die zich inzet voor gezinnen in Bandabao. Dus kortom, geen vliegtuigen meer die opstijgen, maar wel kinderen die met een vliegende start...

Het is dus blijkbaar een dag voor records en legendarische muziek. Want 1959 verscheen Kind of Blue van Miles Davis. Boah, dus als je vandaag ergens voor gaat, doe het dan een beetje op zijn 17 augustus. Hè. Maak er iets bijzonders van. Hier is Room 5.

0: daar gebeurt het volgens McLemore en Ryan Lewis. Waar hij eerder de thrift shop vond, vond hij het ook nodig om Over the Downtown te zingen. Nou, dat is een goede constatering zo. Het is 6:58. Zijn we een beetje wakker?
1: Stel je een gewone werkdag voor, maar dan met een absurde of poëtische twist. Het gebeurt morgen, maar dan anders.
0: Een vernieuwde ochtendshow bij Paradise FM 103.1. Ik ben Jeremy Nelly, oud en vertrouwd, ook hier aanwezig. Je hoort er zometeen met het laatste nieuws om 6:30 vanaf je eigen eiland. Maar ja, ik moet een beetje op gang komen en ik wil jou meenemen. En dat wil ik graag doen met goede energie. Gewoon rustig aan beginnen, dat wel. Hè? Maar met goede muziek, leuke items, je wordt bijgepraat. Soms een beetje ongein en gein, het hoort er allemaal bij, ook vanochtend. En deze 17 augustus is voor mij een speciale dag. Maar toch, ja, toch wil ik op dit moment eens even stilstaan bij morgen. Maar dan eigenlijk vanuit een andere invalshoek. Stel je maar eens even voor dat vandaag iedereen de dag begint met het idee dat je voor alles wat je doet eerst toestemming moet vragen aan jezelf. Je staat op en denkt, mag ik vandaag eigenlijk gewoon met rust beginnen? Nou, je maakt koffie en vraagt je af, is het toegestaan om eerst even te zitten voordat ik iets ga doen? Nou, het mooie is, iedereen zegt gewoon, ja, de dag wordt er niet minder productief van, maar wel een stuk vriendelijker, omdat je jezelf niet de hele tijd hoeft op te jagen. Dan morgen weer gewoon doen alsof alles dringend is en vandaag eerst even jezelf toestemming geven om lekker mens te zijn.
1: Zing lachend om je heen.
2: It's raining men.
1: Met Jeremy.

0: Paradise FM, Mink DeVille. Keek naar Caribische muziek natuurlijk. Hij was een bron van ritme, soul en verhalen. Hoorde helemaal geen grenzen tussen New York, New Orleans, Cuba, Puerto Rico. Hij hoorde die muziek. Lekkere muziek, Nelly.
1: Zeer zeker.
0: Ben je er klaar voor zometeen?
1: Dit is alles wat ik doe, toch? Hiervoor ben ik er.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
3: Heb je het al gehoord van Rottum Huis?
4: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
3: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rottum Huis Keukens en Sanitair.
4: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
3: Ja.
4: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rottum Huis en Rottum Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
5: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
6: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Wijnen met allure zijn niet altijd dure. Bij Servifret de Jan W. vind je haute qualité voor elke portemonnee.
7: Het is 6:35. Bon dia, bon Simon. De vrolijke maandag is gestart. Is het nieuws ook zo vrolijk? Dat weet Nelly Rossa.
8: Bon dia. Aqualectra verwacht deze week geen nieuwe stroomonderbrekingen. Afgelopen zaterdag moest het nusbedrijf in diverse wijken de stroom uitschakelen door wegvallende wind. Directeur Nijsa Isenia zegt tegen het Antilliaans Dagblad dat de limiet van maximaal 2 uur stroomuitval per wijk is aangehouden en dat er momenteel weer voldoende capaciteit is. En bij een explosie in de Rotterdamse haven is donderdag de 60-jarige Curaçaoënaar David Naar, bekend als Rexy, om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij brandstofbedrijf Gunvor Energy tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een tank die kort daarvoor gasvrij was verklaard. 6 collega's raakten gewond. De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. En internationaal nieuws, de Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is op 36-jarige leeftijd overleden. Haar vertegenwoordiger heeft haar overlijden bevestigd. De politie doet momenteel onderzoek naar de omstandigheden. Een officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Panettiere werd op jonge leeftijd bekend en brak wereldwijd door met haar rollen en in succesvolle series als Heroes en Nashville en de horrorreeks Scream.
7: Oh, Nashville heeft ze ook ingezeten.
8: Ja, ook in Nashville.
7: Wauw.
8: Eerder dit jaar bracht de actrice nog haar memoirs uit, waarin ze openhartig vertelde over haar strijd met een postnatale depressie en verslaving.
7: Mijn god, 36 jaar en dan... Heb jij die serie gezien, Heroes?
8: Ja, ik begon te kijken, maar op een gegeven moment, als er zoveel seizoenen zijn, dan begint het ja. Met een beetje...
7: Ja, het heeft 5 jaar gelopen, hè?
8: Ja, nee.
7: Zij was die Claire Bennett, die zichzelf kon regenereren, zeg maar. Die kon van hoge hoogtes afvallen, compleet dood zijn en ineens weer... Hallo, ik ben er.
8: Ja, gewoon onkwetsbaar en ze voelde geen pijn.
7: Ja, bijzonder. Ze was dat lieve cheerleader-meisje, weet je nog?
8: Klopt, ja.
7: Oh, oh, oh. 36 jaar. Ja. Hoe jong zijn wij eigenlijk? Willen we dat delen?
8: Ik ben een paar jaar ouder.
7: Ik ook een paar jaar. Laten we daarop houden. Dat was het, Nelly.
8: Dat was het voor nu.
0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
7: Je maandagochtend. Lekker deze 17 augustus. Dit is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Ik ben Jeremy en neem je voortaan mee tussen 6 en 10. Natuurlijk samen met Nelly. Laatste nieuws. Weerverkeer, als dat er is. Hè. De vluchten, vertragingen vanaf Hato. Maar ook steengoede muziek. R.E.M. komt eraan. Dit zijn de Fanjank.

0: met volle borst met The Fine Young Cannibals en She Drives Me Crazy op Paradise FM 103.1. Ja, Nelly, wij moeten nog een beetje aan elkaar, zoals we dat zeggen, ruiken, hè, zo, hè. Dus ja, het klinkt gek, ik weet het. Maar wij beginnen hier samen vandaag aan een nieuw avontuur. Met Joris heb je het allemaal overleefd, in hele positieve zin. Hoe was dat trouwens?
1: Wie is dat ook alweer?
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: En we pakken natuurlijk gewoon lekker door, want informeren is belangrijk, zo dat je je dag goed op de hoogte begint. Hè. En wat heb jij gesnuffeld, gevonden in de nieuws... Ja, dat klinkt gek, ik weet het. Maar ik blijf het doen de rest van de... Het zou bijna een dier, welk dier hoor je hier kunnen zijn, hè? Toch?
1: Niet? Of het is een hint.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat heb je gesnuffeld en gevonden in de bladen vanochtend?
1: Nou, op de voorpagina van zowel de Extra als het Antilliaans Dagblad... foto's en natuurlijk ook een artikel over een protest... een manifestatie gisterochtend voor Hypotheca Juliana. Dat is daar zo om de hoek van de Penstraat. Het groepje of een collectief, Syncabis, die organiseerde dus in samenwerking met... Nature Conservation, organiseerden ze dus dit protest tegen in principe de kolossale nieuwbouw en vooral toeristische projecten die overal op het eiland verrijzen. En de manifestanten die vinden dus dat er de authenticiteit van het eiland, dat eigenlijk nu in het gevaar komt. Dat het ook niet goed is voor de natuur. Bijvoorbeeld al die golfbrekers die worden gebouwd in het water. Natuurlijk de funes is voor het koraal. Maar vooral dat het eiland nu zo ingrijpend verandert. En vooral ten nadele van voor toch de middenklasse. En dus daar werd dus gisteren, kon iedereen zijn zegje doen. Dus dat Syncabis, dit collectief, die faciliteerde dat. Mensen mochten dus ook nog protestborden maken. En vervolgens liepen ze dan de Penstraat in. En dan stopten ze voor de Pyramid Hotel. Dat is nu in aanbouw. Dat moet later dit jaar openen. Mm-hmm. En daar konden mensen dus hun protestborden plaatsen. Ik weet niet of ze het al zijn verwijderd of dat ze er nog staan vanochtend. Maar er stond onder andere van... dat alle stranden vrije toegang moeten hebben. Dat er te veel toerisme is, dus nomads toerisme. Onder andere ook dat het eiland betaalbaar moet blijven voor iedereen. Dat soort leuk.
0: Ja, dat is absoluut waar. Alleen zonder toerisme, het toerisme brengt ook natuurlijk iets. Maar in de goede orde van grootte. Hè. Gisteren ben ik naar Daiboy geweest. Mm-hmm. Een bedje en een parasol, 20 gulden. Goedemorgen. Alleen dat al. Hoogbouw, wat je steeds vaker ziet. Ja, verschrikkelijk. Ja, dat zou ik er ook helemaal gek van worden. Dat willen we toch niet?
1: Nou, in principe zei een architect dat ook, die daar was. Die stelde dus ook van, in principe bijvoorbeeld dat gebouw daar... het is pas niet helemaal in die omgeving. En dat Monumentenraad zelf, die heeft daar ook vaker brieven over gestuurd... brandbrieven ook naar de overheid, om ervoor te zorgen... dus dat we onze UNESCO-werelderfgoedstatus niet verliezen. Ja. Omdat toch dat beeld, dat aangezicht van Willemstad... met al die historische gebouwen... toch ook weer ingrijpend verandert. En die architect die daar gisteren dus ook aan het protesteren was... die stelde ook van, ja, die huizen die daarachter zijn in de Penstra... die waren er al eerst, maar nu is gewoon... dat gebouw is gewoon een witte muur.
0: Ja. Het slokt elkaar op,
1: Het is niet gebouwd met ook de buurt in het achterhoofd. Het is alleen gebouwd voor... jouw eigen gasten die komen. Mm. Dat is dan een soort architectuur waar hij niet voor staat. Maar er waren ook verhalen over, dat las je deze ook in het Antilliaans Dagblad... van een vrouw die in Dominguitewood woont... maar door haar huisbaas druk op haar wordt gezet om het huis te verlaten... omdat hij het wil veranderen in een Airbnb. En het is voor haar heel erg moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Dus zij overweegt nu met twee andere vriendinnen om samen dan maar een huis... te gaan huren. Maar ze is al boven de 40. Oei, dat is natuurlijk niet hoe je het voor je zag.
0: Nee, maar helaas, ik moet je hier wel op aan. Ik ga hierop aan. Dit gebeurt niet alleen hier op Dusje Corso.
1: Nee, dat klopt.
0: Dit gebeurt in heel veel meer landen. Omdat het wordt gewoon überhaupt onbetaalbaar. Dus wat gaan we daar verdorie met z'n allen aan doen? Ja, dat is mijn vraag.
1: Ja, maar die signalen heb je natuurlijk al. Je merkt dus ook al dat er... het gebeurde al eerder, deze ontwikkelingen. En dan moet je daarop anticiperen. In plaats van... wat is het? De put... Delven als het als een kalf te hadden is. Of was het sorry, dempen als een, wat is het ook alweer?
0: Ik ken deze helemaal niet, Nel.
1: Ik ben er heel erg.
0: Ja, je moet die put in ieder geval niet, niet dempen. Je moet hem niet afdekken. Je moet hem. Nee, ja.
1: Nou, in ieder geval, we zijn te laat.
0: Ja, ja, ja, ja. Hey, we hebben hier al heel even bij stilgestaan. Het is natuurlijk al een heel heet onderwerp, al heel erg lang. Is er nog iets leuks, iets positiefs te melden?
1: Vandaag is het natuurlijk 17 augustus. En weet je wat voor dag dat dan is?
0: Ah, het is de dag dat de vernieuwde Paradise FM ochtendshow is begonnen.
1: Nee, dat is ook de dag dat we natuurlijk herdenken. De grote slavenopstand van 1795. Oh, oh, ja. En in dat kader heeft ook weer de Monumentenraad een brief gestuurd naar de minister van Cultuur om ervoor te zorgen, of althans om de overheid weer te bewegen om iets te doen met Serinigger. Want op Serinigger, daar zo bij Fontijn op die heuvel, daar heeft dus op 25 augustus 1795 een grote slagveld plaatsgevonden, waarbij heel veel van die tot slaven gemaakte zijn komen te overlijden. En er is toen al eerder over gesproken onder vorige kabinetten om dat een place of memory te maken. Nou, dat is dus een plek waar je dan in principe de kennis van vroeger blijft overdragen. Dat je het dan herinnert dat, nou ja, dat de geschiedenis zich niet mag herhalen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar ook alle offers die zijn gebracht. Ja. En dan is er ook gesproken om het misschien aan te kopen. En daar probeert de Monumentenraad dus de overheid weer toe te bewegen om dat ook mee te nemen in haar plannen. Aha. Om dit stukje te voorkomen dat ook daar wordt gebouwd. Want dat gebeurt natuurlijk al op die heuvel.
0: Ja. En de scholen, laten die ook gewoon continu aandacht aan blijven besteden. En over onderwijzen natuurlijk. Zo'n monumentenplek is, er moet gebeuren. Veel mensen hebben daar behoefte aan. Ook al hebben er maar 3 mensen behoefte aan, dan kan het er nog komen, vind ik. Ja. Maar de scholen ook.
1: Ja, maar sowieso vanavond, dus bij het RIF, is er een herdenking.
0: Op 17 augustus 2026 herdenken we dus. Nel, dankjewel. Ja. Hé, dat rijmt trouwens, hoor ik nu in één keer. Oh, verrek. Hey Bondia en Bond Simon, het is je vrolijke maandag hier bij Paradise 103.1. De vernieuwde ochtendshow hier bij Paradise FM. Ik ben Jeremy. En met Nelly Rossa, dus nog auto vertrouwd, hè. Ja, je moet niet alles in één keer veranderen. Doe het niet. En daarom spelen we dadelijk Welk dier hoor je hier? En deze week geven we bioscoopbonnen weg. Dat is even leuk. Gratis naar de movies.

0: Dankjewel. Geniet de jaren, maak er wat moois van. Ik knal mee in de auto. Nou, dat is toch fantastisch. Nelly, ja, de schoolvakantie is natuurlijk officieel nog niet afgelopen. Dat is donderdag begint het er allemaal weer voor de kids. Maar ik wil toch eigenlijk iets leuks doen. Weer en gewoon het erin houden. Weet je waar ik heen wil?
1: Ik denk dat je het al hebt gehint.
0: Ja.
2: Welk dier hoor je hier?
0: Er zijn bioscoopbonnen bij de movies te verdienen deze week. Daar draaien hele leuke films, voor klein en voor groot. Ik begreep dat jouw voormalig collega in de ochtend gisteren ook nog bij een kidsfilm heeft gehangen bij de movies. Ja, één groot kind natuurlijk zelf ook. Heerlijk vindt hij dat, onze Joris Reer. En ik heb hier iets voor je. Ik ga hem laten horen. En er staan dus twee bioscooptickets op het spel. Die je hier mag komen ophalen als je wint. Ik wil ze niet te moeilijk maken deze week. Gewoon even weer rustig beginnen. Luister en huiver. Nou, zeg het maar. Wat is dit? 675-1031 of gebruik de gratis Paradise FM app. Welk dier hoor je hier?
2: Dit is jouw opgewekte dagstart. De Paradise FM ochtendshow met Jeremy Kesseler.
0: En maar na.

0: Heerlijk, maar na Paradise 103.1. Het is 5 voor 7. Nelly, het is voor mij allemaal nog een beetje wennen als nieuwe man hier in de ochtend. Voorheen wat later hier te horen geweest bij Paradise. En nu is het vroeg. We staan gezellig met jou. We spelen Wel Dier Hoor Je Hier. Ik probeer makkelijk te beginnen vandaag. We hebben reacties binnen. En laten we eens even gaan kijken.
1: Welk dier hoor je hier?
0: Ik ga hem nog één keer laten horen. Komt ie aan. Ja, welk dier is dat? 675-1031. Even kijken of we Peter kunnen bereiken. Ja, Peter, als je een jok neemt.
2: Oei, oei, oei, oei.
3: Met Peter.
0: Ja, daar hebben we Peter. Hey, bon dia en bon simant. Jeremy hier van Paradise.
3: Hey, bon dia, bon simant.
0: Jij was aan het appen en je moest een paar keer het woord waarvan je denkt welk dier het is even opnieuw tikken. Ik denk dat je aan het autorijden was. Stiekem.
3: Moeilijk, hè? Tikken en auto rijden tegelijk.
0: Ja, ja. De volgende keer even aan de kant zetten, hè?
3: Ja, correct.
0: Oké. Okay. Hey, welk dier hebben we gehoord? Komt-ie?
3: Ik denk dat het een walvis is.
0: Jazeker! Gefeliciteerd.
3: Kijk.
0: En weet je ook toevallig wat voor een type walvis?
3: Ik denk... weet ik niet. Durf ik niet te zeggen.
0: Ik noem het een type, alsof het een magnetron is die je koopt bij Building Depot of zo. Ja.
3: Blauwe vinvis of zo.
0: Hey, ja, oh wat knap.
3: Ja. Serieus?
0: Ja, ja, ja, ja. Hey. Heel goed. Heel goed
3: opgelet op school. Toch goed opgelet.
0: Hey Peter, jij krijgt 2 bioscoopbonnen. Lekker naar de movies wanneer het jou uitkomt.
3: Nou, gezellig. Dankjewel.
0: Dat is toch even een lekker begin van je maandag, hè? Ja.
3: Ja, toch? Of niet?
0: Hé, hey, we blijven
3: spelen. Hey, hartstikke bedankt.
0: Welk dier hoor je hier? Dus ik zal morgen gewoon weer meedoen, maar geef dan wel anderen even de kans. Maar je inzet wordt altijd gewaardeerd, hè?
3: Is goed.
0: En natuurlijk...
3: Hey, fijne dag.
0: En natuurlijk noteer ik zo meteen even je gegevens. Komt ook allemaal goed. Paradise 103.1 met de Sniff en de Tears nu. Driver's Seat.

0: Programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
5: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen. Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven. Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè? Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen. Island Vibes, nu in de winkel.
6: 7:02. Nou, wij zijn toch mooi op tijd zo voor een allereerste nieuwe ochtendshow met het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rossa.
7: Het dodental na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is gestegen naar 68. De beving, met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter, heeft enorme schade veroorzaakt. Zo'n 13.000 mensen zijn dakloos geraakt en de gouverneur heeft voor 2 weken de noodtoestand uitgeroepen. Reddingswerkers zoeken onder het puin nog naar slachtoffers, maar de hulpverlening verloopt moeizaam door verwoeste wegen en honderden naschokken. Duizenden mensen in afgelegen gebieden zijn daardoor nog niet bereikt. Trouwens, vandaag viert Indonesië de Onafhankelijkheidsdag. De president heeft opgeroepen te bidden voor het rampgebied. En in Nederland is voor het eerst sinds 2020 het West-Nijl-virus vastgesteld bij een mens. Het gaat om een bloeddonor uit de provincie Utrecht die niet in het buitenland is geweest en milde klachten had. Volgens het RIVM is de besmetting ontdekt tijdens onderzoek van de bloedbank. Omdat recent ook een paard en een vogel positief zijn getest, is duidelijk dat er besmette muggen in Nederland actief zijn. Het virus wordt door muggen overgedragen van vogels op mensen. De kans op besmetting blijft volgens het RIVM erg klein. De meeste mensen merken niks van het virus of krijgen hooguit milde griepklachten. En lokaal nieuws, Aqualectra verwacht deze week geen nieuwe stroomonderbrekingen. Afgelopen zaterdag moest het nutsbedrijf in diverse wijken de stroom uitschakelen door wegvallende wind. Directeur Nijsa Isinia zegt tegen het Antilliaanse Dagblad dat de limiet van maximaal 2 uur stroomuitval per week is aangehouden en dat er momenteel weer voldoende capaciteit is. En bij een explosie in de Rotterdamse haven is donderdag een 60-jarige Curaçaoenaar om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde bij brandstofbedrijf Gunvor Energy tijdens onderhoudswerkzaamheden aan een tank die kort daarvoor gasvrij was verklaard. 6 collega's raakten gewond en de arbeidsinspectie daar onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: Nou, is het maandag 17 augustus. Hè, officieel nog vakantie voor de kids in ieder geval. Dat merk je ook vanochtend nog op de weg. Lekker doorrijden overal. En alle vluchten op Hato zijn ook lekker op tijd.

wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio. Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Met een lekkere maandagstart door NXS en UB40.
3: Paradise FM.
4: Bon dia, bon dia. Mijn chaotische sleutelzoektocht is weer begonnen. En natuurlijk staat de Paradise.

Ja, ik krijg er energie van die muziek uit de jaren 80. Is dat bij jou ook zo op je maandagmorgen? Paradise, 103.1 uit volle borst met NXS en UB40 daarvoor ook nog. Ja, bon dia, bon dia. En dagstart om 7:15. De zon komt op boven ons douche Curaçao. En dit is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow waar je naar luistert. Geen Joris, wel Nelly en ik ben Jeremy. Zo, nou. Bij deze voorgesteld mochten we elkaar nog nooit eerder gesproken hebben. En ik vind het een eer om voor jou radio te mogen maken. Iedere werkdag tussen 6 en 10 uur. Want dat blijft allemaal hetzelfde. Zo nu en dan ga je wel wat nieuwe dingetjes horen. En daar gaan we samen natuurlijk een lekker het beste van maken. Om met goede energie aan je werkdag te beginnen. Ik blik eventjes naar wat dingetjes die mij zijn opgevallen. Want bij een bloeddonor in Nederland is een infectie met het Westnijl-virus vastgesteld. Nou, die donor die was niet onlangs in het buitenland. En het RIVM gaat er daarom vanuit dat de besmetting al in Nederland is opgenomen. Kun je nagaan. Nou, dat krijgt nog een staartje, dat verhaal. En bijna 13.000 mensen zijn op het Indonesische eiland Flores ontheemd geraakt door de aardbeving van zaterdag. Het dodental staat op 68 en meer dan 100 mensen die raakten gewond. Veel huizen die zijn ingestort. Reddingswerkers zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. En het leger brengt hulpgoederen naar de afgelegen gebieden. En dan iets. Ik lag zaterdag even bij Daiboy. Daar zag ik ook zo'n jetski voorbij komen. En toen zag ik dit. Een Frans gezin heeft op vakantie in Thailand 16 uur op zee gedobberd nadat hun jetski motorproblemen kreeg en half zonk ook nog eens een keer. Een vader en twee zoontjes van 5 en 7, werden gelukkig teruggevonden. Allemaal met een reddingsvest aan, dus dat was goed voorbereid. Ja, en dan kijk je toch even net iets anders naar jetski op Curaçao. Hè. Lekker over die blauwe zee knallen, dat is natuurlijk fantastisch. Zolang je jetski maar niet besluit dat hij ook een boot wil worden. Dat is wel belangrijk, denk ik. Hè? Goedemorgen, goed dat je erbij bent bij Paradise en de vernieuwde ochtendshow. De zon.

0: Paradise, Rihanna, Kanye West, Paul McCartney. Iedereen gezellig bij elkaar op je maandagmorgen hier bij Paradise 103.1. Ik ben nieuw hier en ik vind het een eer om samen met jou de dag te mogen beginnen. Ook met jou, Nelly, trouwens, natuurlijk. Hè. Laten we elkaar meteen even lief voor elkaar zijn. Ook niet onbelangrijk, denk ik, toch?
1: Ja. Ik ben altijd lief.
0: Ja, nou, ja, dan moet ik even toch even iets nuanceren. Afgelopen zaterdag waren wij niet lief voor elkaar, eventjes.
1: Het was gespeeld, dus nog steeds. Ik was lief, want ik kon je wel veel harder slaan.
0: Ja. Wat is er gebeurd, lieve mensen? Nelly en ik lagen samen in één bed. Wil je alle details daarover weten, dan zou ik zeker de socials in de gaten houden, want daar komt later deze week wat online. Maar wat was het warm, hè? Ook de airco's vielen uit op de locatie waar we gingen opnemen bij MW Bedden en Slapen en zo.
1: Ja, dat is net op het moment dat Aqua Electra moest schakelen. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik lag heerlijk en ik had eigenlijk geen last van de hitte.
0: Waar ik vooral last van had, ik begon heel hard te zweten. Ik dacht, als we dit bed nu kapot maken, dan betalen we de rest van ons leven alles af. Maar wat een fijn, lekker bed, zeg. Wat een kwaliteit.
1: Ja, heerlijk. Als je er meteen op ligt, dan zijn je ogen meteen dicht.
0: Oh ja, nou ja, ze weten daar wel bij MW Bedden en Slapen hoe ze slapen lekker moeten maken, volgens mij. Goedemorgen. En ik moet ook even een shout-out doen naar Kenny in de winkel. Want die heeft heel goed voor ons gezorgd met koffie en de koude versnapering en alles erop en eraan. Dat wil ik toch eventjes gezegd hebben. Dus ere wie ere ook op toekomt. Ja, ik ben wel benieuwd naar het eindresultaat eigenlijk, Nelly. En jij?
1: Ik ben vooral benieuwd wat we mogen weggeven straks.
0: Vanaf maandag volgende week. Oh, jij maakt gelijk even een bruggetje naar 24 augustus. Ja, ik snap het. Dames en heren, 24 augustus. Volgende week maandag gaat er wat gebeuren. Waarom? Omdat wij de vernieuwde Paradise FM ochtendshow zijn gestart. Dus houd de socials en de radio in de gaten. Het heeft iets met slapen te maken en met MW Bedden en Slapen. Nou ja, die naam heb ik nu al een paar keer genoemd. En we gaan iets organiseren en de prijs is niet lullig, kan ik je vertellen. Dat vanaf komende maandag 24 augustus. En daarom lagen Nelly en ik ook samen in één bed. Ja. Vanochtend zie je er verder wel uitgeslapen uit, hoor. Ja?
2: Tot 10 uur. Rapido je ochtend door. Met Jeremy Kesseler en de Paradise FM ochtendshow.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
3: Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
4: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Jazeker, het is 7:45. Natuurlijk krijg je het laatste nieuws. Je wordt bijgepraat over wat op je eigen eiland gebeurt. Hier is Nelly Rossa.
3: De Monumentenraad roept cultuurminister Citré van Heijdoorn op om de aankoop van Serineger op Plantage Fontijn door te zetten. Op de plek waar in 1795 een hevige veldslag plaatsvond tijdens de slavenopstand, moet een nationale herdenkingsplek komen. De oproep komt op Dieritula, de dag waarop Curaçao de grote slavenopstand herdenkt. En Aqualectra verwacht deze week geen nieuwe stroomonderbrekingen. Afgelopen zaterdag moest het nutsbedrijf in diverse wijken de stroom uitschakelen door wegvallende wind. Directeur Naista Isenia zegt tegen het Antilliaans Dagblad dat er momenteel weer voldoende capaciteit is. En internationaal nieuws, de vondst van een goudschat in het Vlaamse Dendermonde leidt tot een stroom aan bijzondere claims. Nadat internationale media over het gevonden goud schreven, overspoelden vermeende eigenaren de politie met mails. Een melder beweerde zelf de eigenaar te zijn uit een vorig leven en bood aan een verklaring af te leggen over hoe hij het goud 60 jaar geleden was vergeten. Korpschef Patrick Vijs laat via sociale media weten dat de reïncarnatie geen geldig bewijs is. Overigens onderzoekt de politie alleen of er een criminele link is en dat claims via een advocaat of notaris moeten lopen.
2: Een woord wat je niet zo vaak hoort, vermeend, inderdaad. Maar een schat in Vlaanderen, in België?
3: Ja, 9 miljoen euro.
2: Goedemorgen, zeg.
3: Ja, het gaat om 4000 munten en meer dan 40 goudstaven. Dat is afgelopen donderdag ontdekt door bouwvakkers. Ja.
2: En die man die zou dat 60 jaar geleden daar hebben neergelegd. Al die goudstaven op zijn rug gebonden natuurlijk. Al. Ja, weet je hoe... Een goudstaaf, ik heb hem nooit in mijn hand gehad, maar dat is... Kilo zwaar en dan zeker zoveel, dat gaat je nooit lukken, toch?
3: Ja, nou, ja. Het huis was trouwens vroeger van een brouwer.
2: Oh, oké. Okay.
3: En is dus nu in handen van een welzijnsorganisatie. En als zij het goud mogen houden, dan gaan ze het geld natuurlijk weer investeren in extra opvangplekken voor dak- en thuislozen.
2: Oh, nou, dat is wel weer een mooi gebaar. Dat is super, inderdaad. Oké. Okay. Ik heb ook nog een... schat ergens verstopt, Nelly. Een schatkist.
3: Oh?
2: Ja, en vanaf maandag... 24 augustus, volgende week maandag, dan gaan wij, de mensen, jij thuis, in de auto, op het werk, met z'n allen op zoek, want er zit een hele waardevolle schat in die kist. De Schatkistjacht 2026 komt eraan, mensen.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De One Stop for Solar Solutions op Curaçao.
2: Je houdt de website en de socials daarvoor in de gaten, want er is een hele, hele zachte prijs eigenlijk te winnen. Je kunt er lekker op liggen. Ja. Ja, die is ook heel wat waard en die gaan we weggeven. Vanaf maandag 24 augustus hier bij Paradise 103.1. Zometeen de kranten met Nelly. Nabo

0: worry, be happy.
1: Hoe doe jij dat 's ochtends, Nelly? Als jij wakker wordt, kijk jij meteen met een glimlach de wijde wereld in? Of staan je ogen nog op slapen en denk je van, laat me maar even met rust. Ik ben helemaal niet zo happy eigenlijk.
2: En het eerste wat ik doe is mijn laptop openslaan, dus...
1: Oh jee.
2: Ja, ik ga meteen in werkmodus.
1: Dat is regel nummer 1. Eerst eventjes nog geen scherm, hè, als je wakker wordt.
2: Ja.
1: Oh jee. Maar het is wel weer gelukt dan dus.
3: De ochtendkrant van Nelly.
1: Want die heb jij opengeslagen. Dat doe je digitaal natuurlijk op die computer. Wat heb je gevonden vanochtend, meid?
2: Er is natuurlijk veel nieuws over Aqualectra. In het Antilliaans Dagblad zegt oud-directeur Anton Kaspersen... onder andere dus dat Aqualectra beter moet inspelen op capaciteitstekorten... en transparanter moet communiceren. Want afgelopen vrijdag kregen we in één keer het bericht... dus dat zaterdag dan werd verwacht dat er minder wind zou zijn... waardoor dus de windmolens dat ze daar niet op konden... leunen en gebruik konden maken van de capaciteit van de windmolens... waardoor er dus een stroom tekort zou zijn... en waardoor Aqualectra dus die hele schakelsysteem moest inzetten. Nou, dat was vrijdagavond, dat is natuurlijk niet echt een fijn nieuws... om zo het weekend in te gaan. Volgens Kaspersen, die dus heel veel jaren Aqualectra heeft geleid... moet er dus een meer betrouwbare en ook een conventionele backup-capaciteit zijn... voor periodes met weinig wind en hoge vraag. Want op dit moment, die batterijen die er nu zijn... die zijn niet echt voldoende voor wat er dus afgelopen zaterdag is gebeurd. Aqualectra moest ook eerder die batterijen inzetten... omdat dus die windstilte eerder kwam. En dus hij vindt dus dat er dus meer moet worden geïnvesteerd. En het geld is er volgens hem. Aqualectra had hele goede cijfers voor de afgelopen jaren. Dus dat geld zou kunnen worden geïnvesteerd in conventionele backup capaciteit. En ook vindt hij dus dat Aqualectra de gemeenschap vooraf beter moet informeren over verwachte tekorten. En zou ook de toezichthouder actiever moeten optreden. Dus actiever adviseren om te voorkomen dat Curaçao zou elk jaar met dezelfde problemen kampt. Omdat dit is meestal een windstille periode. En het wordt ook alleen maar heter.
1: Ja, dit is helemaal niet gek eigenlijk. En waar ze ook voor hadden kunnen waarschuwen... is dat het alarm in mijn huis... toen de stroom er weer op sprong... af zou gaan. En dat ik hem niet meer uit zou krijgen. Dus weet je wat ik heb gedaan? Ik heb dat kastje letterlijk van de muur afgetrokken. Ja, ik was er na een half uur helemaal klaar mee.
2: Tuurlijk.
1: Dankjewel, Aqualectra. Ja. Maar verder zijn we blij met jullie, hoor.
2: Ja, je buren zullen ook niet blij zijn geweest.
1: Nee.
2: Maar ook het zonne-energiebedrijf Otium stelt dat het uitschakelen van de stroom op Curaçao kan worden voorkomen... door meer in te zetten op zonne-energie. Volgens topman Hans Lutte is zonne-energie overdag stabiel beschikbaar... en daardoor ook een ideale aanvulling wanneer de wind wegvalt. Nou, we weten dat Otium een grootschalig zonnepark wil bouwen... en de stroom via het netwerk van Aqualectra wil leveren... maar ze wachten al jaren op een productieconcessie... zijn daarvoor zelfs naar de rechter gegaan... en de rechter heeft uiteindelijk ook geoordeeld... dat de minister van Economische Ontwikkeling... uiterlijk januari volgend jaar opnieuw over de aanvraag moet beslissen.
1: Ja.
2: En ondanks deze uitspraak is er volgens Otium... nog geen actie ondernomen door de overheid... of Aqualectra, maar hij stelt dus... de zonne-energie is veel betrouwbaarder.
1: Ja, zeker. Natuurlijk gaat het ook om hun portemonnee. Ze willen geld verdienen. Maar ik ben het er wel mee eens. Ik wil ook het dak vol leggen met zonnepanelen en batterijen. Alleen ik wil ze meer erop leggen dan eigenlijk is toegestaan.
2: Oh.
1: En dan word je dus gezien als producent.
2: Mm-hmm.
1: Ja, wat is dat? Dat is toch gek?
2: Heb je meer nodig dan?
1: Ja, ik heb gewoon een groot ego. Dus ja, ik wil gewoon alles groot hebben. Ja, ik kan er niks aan doen. Nee, maar ik wil het hele huis eigenlijk gewoon continu kunnen laten draaien op stroom.
2: Oké, of ja, dan moet je helemaal off the grid gaan... en dus ook niet meer teruggeven aan Aqualectra.
1: Precies, dus dat is eigenlijk nu nog de optie, ja.
2: Ja.
1: Nog meer of was het dat?
2: Nou, er is veel meer gebeurd, maar ik kan het ook bewaren voor het volgende uur.
1: Nou, dat lijkt me een hele goeie, want anders zijn we over 6 minuten nog... in al die kranten aan het duiken en aan het slaan. En ik heb begrepen, en ik heb net ook hard geroepen... dat we soms even van het scherm weg moeten, weet je wel. Dus zullen we even koffie halen, zoiets? Of wat drink jij 's ochtends trouwens? Water, awa.
2: Thermos met thee.
1: Oh, thee, oké. Okay. Jij moet elkaar een beetje leren kennen natuurlijk hier in de ochtend. Hè? In de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. En nu Vanessa Paradis.

0: Arjen en Munnik en wel bezield die twee, hè? Ze zijn weer samen en lijken voorlopig niet meer van het podium te krijgen. Als je even toevallig de deur open doet van het vliegtuig, daarin gaat stappen en naar Nederland gaat, dan zou je ze zomaar op 5 september in Scheveningen kunnen zien. Ook de Ziggo Dome Amsterdam in oktober gaan ze nog aandoen. En ja, het is grappig eigenlijk, hè? Eigenlijk zijn ze nooit uit elkaar gegaan om ieder hun eigen leven te leiden. En inmiddels zijn ze weer zo druk samen dat je... Ja, ze zijn elkaar eigenlijk nooit kwijt geweest. Die twee mannen die stonden in juni nog op het podium bij Snelle. Zo'n Nederlandse rapper. En die heeft aangekondigd dat zijn festivals in 2027 terugkomen. Maar ja, lullig voor die twee mannen. Die zijn nog niet uitgenodigd.
1: Maar ja zeg.
0: Paradise 103.1, de vernieuwde ochtendshow. Jerry Minelli hier. En dit is Tracy.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
1: Terug van bandenbouw, grote berg patat. Desktop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work,

0: NucuManRecycle.com. Cu NucuMan Recycle, untu nostra traha pa un corsou mas limpi.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
3: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Ballastraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamertje.
4: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
5: Het is... even dat ding zachter zetten, anders hoor je mij niet. Dat is ook wel handig, hè, Nelly, toch? Ja. Het is anderhalf minuut voor achter zijn lekker op tijd. Wat is het laatste nieuws?
6: De tip over het moordwapen in de zaak Zweekhorst kwam van iemand die inmiddels is overleden, dat meldt de politie in Nederland. GGZ-directeur Rob Zweekhorst werd 12 jaar geleden per vergissing doodgeschoten in Berkel en Rode Rijs. Omdat de hoofdverdachte onlangs is vrijgesproken, zoekt de politie weer actief naar de dader. Agenten zochten de afgelopen tijd in de Rotterdamse plas naar het wapen. Ook wordt een pistool onderzocht dat vorig jaar door een visser uit diezelfde plas werd gevist. En het Zweedse snoepbedrijf Orkla wilde het Nederlandse snoepfabrikant de European Candy Group overnemen. Het Zweedse merk heeft moeite om aan de enorme vraag naar hun populaire bub-snoepjes te voldoen, die viraal gaan op sociale media. Uitbreiding van de eigen fabriek in Zweden is niet genoeg, waardoor het bedrijf nu wil uitwijken naar fabrieken in Nederland en Duitsland. De mededingingsautoriteit ACM moet de overname nog wel goedkeuren. En lokaal nieuws, de Curaçaose atleet Terence Agard heeft zijn deelname aan de EK Atletiek afgesloten met zijn tweede medaille. Gisteren maakte hij deel uit van het Nederlandse estafette-team dat de bronzen medaille veroverde op de 4x400 meter voor mannen. Het team eindigde achter Groot-Brittannië en Italië. En de Monumentenraad Curaçao roept cultuurminister Citré van Heijdorm op om de aankoop van Sierra Negra op plantage Fontijn door te zetten. Op de plek waar in 1795 een hevige veldslag plaatsvond en de slavenopstand, moet een nationale herdenkingsplek komen. De oproep komt op Dia Ritula, de dag waarop de grote slavenopstand wordt herdacht. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
5: Nou, dankjewel, Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Op de Krakkersbaaiweg richting Salinja is het druk vanaf kruispunt Roy Zanden tot de Pampoenaweg. 10 minuten vertraging daar als je in de auto zit. En op de weg naar Santa Catarina richting Cascoraweg vanaf kruispunt Caia Fagot tot de Granbeelweg. Daar 8 minuutjes aansluiten. De Touring Quest richting de Franklin Roosevelt. 4 minuten vertraging. En op de Caminda Duvert Boy Nicolina richting de Caracasbaai. Daar 4 minuten vertraging. Op Hato zijn 2 vluchten op dit moment vertraagd. 40 minuutjes vertraging voor die JBQ uit Santo Domingo. En 26 minuten vertraging vanaf Kralendijk ook nog.
7: The new Kooiman brochure is here. And that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.

0: Monty Bar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbekjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: En Shaft voor je geregeld. Eerst hoor je de Pointer Sisters.
4: Paradise FM. Hi, Anton hier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
1: De Paradise FM, ochtendshow.

0: lekker warm, er ging het eraan toe met Shaft Mucho Mambo Sway. In Europa een enorme zomerhit. En hier genieten we er altijd van.
1: Paradise FM.
0: Bon dia en bon Simon. Het is 8:10. De vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly hier. Nelly, druk op je telefoon. Er wordt van alles geregeld vanochtend. Hè. Het laatste nieuws wordt geselecteerd voor iedereen. Zometeen heb je dat weer om 8:30 zitten we alweer. Zo snel gaat het vanochtend. Potverdorie. Wat is jou vanochtend echt opgevallen? Gewoon in één headline. Wat mensen nu moeten weten.
2: Nou, het is niet zozeer in één headline, dat kan ik echt niet kwijt. Maar het is wel, denk ik,
0: probeer het
2: de
0: maar.
2: Onvrede over de ontwikkeling op het eiland. En dan met alle activiteiten die plaatsvinden. Zoals dus ook die lancering van de nieuwe single.
0: Activiteiten, lancering van de nieuwe single. Dus, oké. Okay. Ja, je maakt het wel heel
2: Protest.
0: Ja. Ah, Ja. Ik denk dat we daar dadelijk even over moeten bellen, toch?
2: Ja, dat denk ik. Zeker.
0: Ja, dadelijk daar meer over. Apple die past de regels aan voor toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens door app-ontwikkelaars. Dat heb ik gelezen en dat vond ik opvallend. Het gaat om gerichte reclame op iPhones en iPads. Apple moet ontmoedigende taal uit toestemmingsvensters verwijderen en die vensters voor alle apps dus neutraal gaan maken. En we gaan even internationaal naar België. Hadden we het eerder vanochtend over, want daar is heel veel goud gevonden. Daar wordt Jan en Alleman helemaal warm en probeert al het goud te claimen, die grote schat. Maar in het Belgische Hoge Venen, daar is iets vervelends gebeurd. Sinds vrijdag woedt daar een enorme veenbrand. En zelfs met de regen van vandaag blijft de grond ondergronds doorsmeulen. Nou, er wordt dus al 4 dagen geblust. Er is hulp uit Nederland, Duitsland, Zweden en Noorwegen ingevlogen. En koning Filip kwam vandaag zelf kijken naar de schade en de hulpverlening. Maar dat probleem blijkt wel steeds groter te worden daar. Hè. België heeft dit jaar al 234 natuurbranden geregistreerd. Meer dan 2 keer zoveel als in heel 2025. Kortom, de Ardennen staan letterlijk in de fik. Ja, en zelfs koning Filip komt nu kijken of het vuurtje dus een beetje wil luisteren.

0: Mij maak je blij met dat bombastische van The Weeknd, hoor. Ga jij er een beetje op aan, Nelly, ook op deze muziek van The Weeknd? Of vind je het helemaal niks?
1: Nou, dit is wel een heel goed nummer.
0: Ja, heerlijk, hè? Oh. Zometeen meer daarvan, van die beste muziek ooit gemaakt. En niet zomaar de beste muziek. We hebben het er vanochtend al over gehad. Nelly, er is een hoop te doen op het eiland. In het nieuws over toerisme, hoogbouw, authenticiteit van het eiland. En er is iets bijzonders, hè, volgens mij. Hè?
1: Ja, nou, het was dus... Ja, misschien is de timing of het is gewoon allemaal... Het is het momentum. Want je had gisteravond... Nou, eerst laten we beginnen bij gistermiddag. Had je dus die protest in Penstraat. Mm-hmm. Vervolgens had je gisteravond... had je dan een soort culturele manifestatie... maar dan in de vorm van muziek, poëzie... in het buurtcentrum van Otrobanda. En gisteravond was dus ook nog de release party van Faro... met zijn nieuwe single, Bang Serio.
0: Wat heb jij in de ochtend, Faro? Wat heb jij in de ochtend?
2: Bon dia, ja. Zo is het.
0: Ja, bon dia en bon Simon. Wat leuk om jou hier aan de telefoon te hebben. Het is een bijzondere ochtend, want 20 minuten geleden... is jouw nieuwe single officieel gereleased, inclusief de videoclip.
2: Klopt, klopt. Ja, ik ben super enthousiast.
0: Waarom heb je dat lied gemaakt überhaupt?
2: Ja, goede vraag. Ik heb al heel lang geen solomuziek uitgebracht. Eigenlijk al een jaar of 13 bedacht ik me gisteren.
0: Zo.
2: Ik ben de afgelopen jaren veel bezig geweest met... Ja, afgelopen jaren vooral bezig geweest om andere mensen te helpen in hun artistieke carrières. Mm-hmm. Maar ja, het gaat dan toch kriebelen. Dus ik ben een paar jaar geleden stiekem begonnen om wat tracks op te nemen. En toen, ik denk anderhalf jaar geleden, kwam ik op het idee om ook een track te gaan maken... waarin ik me richt tot Curaçao. Om met Curaçao te praten in een track over hoe het gaat met Curaçao en wat we aan het doen zijn met Curaçao.
0: Nou, hoe gaat het met belangrijk. Curaçao? Vertel, hoe gaat het?
2: Ja, hoe gaat het met Curaçao? Ja, het gaat niet goed. Het gaat niet goed met Curaçao, wat mij betreft. Er wordt een verhaal verteld dat het super goed gaat. Maar ik denk dat de realiteit die veel mensen beleven elke dag dat die anders is. Mm. Ik denk dat er veel problemen zijn die we niet genoeg aandacht geven. En waar we ons over moeten uitspreken. En dat kan op verschillende manieren. Nelly gaf net al aan dat er van alles gebeurt op dit moment. Je hebt mensen die protesteren, je hebt mensen die bij elkaar komen, je hebt mensen die actie voeren. En mijn bijdrage in deze is door middel van muziek. Dus ik heb een track hierover gemaakt, Bang Serio dus, videoclip geschoten met allemaal fantastische mensen. En vandaag is de release en niet toevallig dus op de dag dat de strijd voor vrijheid van Tula is begonnen jaren geleden.
0: Ja, inderdaad. En ik heb begrepen, je zegt het, je hebt een videoclip opgenomen. Wie zit daar ook in?
2: Nou, de clip is geregisseerd door Germaan Gruber.
0: Ja.
2: Een fantastische filmmaker natuurlijk. En de mensen in de clip, ja, we hebben allerlei figuranten, een stuk of 50. Nelly zit zelf ook in de clip, by the way.
0: Kijk!
2: Ja, je gaat weer zien als je goed oplet. En de hoofdrollen worden gespeeld door Ashwani Farel. Dat is een jonge, hele talentvolle acteur. Mm. Vali Leonora, ook een bekende, multi-getalenteerde kunstenares. Melante Ayon speelt er ook in mee. En dan hebben we nog Guus de Sen en Christine Krolen. Zij spelen de belangrijkste rollen. En zoals gezegd, 50 figuranten ongeveer. En een heel belangrijk personage is Curaçao zelf. Er zijn denk ik hele mooie beelden van Curaçao. Van de noordkant van Curaçao, op een hele mooie locatie. En dus het is niet alleen een protestzong, het is ook een ode aan Curaçao. Dus Curaçao is een fantastische plek waar we allemaal heel veel van houden. En dat willen we ook laten zien en horen door middel van deze track. Dus niet alleen maar waar we tegen zijn, maar ook waar we voor zijn. Namelijk een mooie toekomst voor ons allemaal op dit fantastische eiland.
0: Dus als jij dadelijk daar aan de andere kant van de radio tijd hebt om even op kantoor, misschien als je thuis bent, YouTube te openen, zoek op Faro Bang Serio en speel die track. En ga door met het mooie werk, kerel. Goed bezig.
2: Ga ik zeker doen, dankjewel. De track...
3: Start hier jouw dag. Lekker opgewekt. Paradise FM. Met de ochtendshow.
0: En dan draaien we natuurlijk.

Maandagmorgen bij Paradise, 103.1, 17 augustus vandaag. Dit is de vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Nieuwe stem dus, geen Joris meer, wel nog Nelly. En die hoor je zometeen met het laatste nieuws. Hey.

0: stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Bad. Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
5: Het is 7:58. Hoe is je maandagmorgen? Ik hoop dat je lekker gaat. We zetten het laatste nieuws in ieder geval voor je op een rij. En dat wordt gelezen door Nelly Rossa.
6: De politie onderzoekt een steekincident aan de Sombreroweg. Een 49-jarige man stak daar zijn partner neer. Afgelopen agenten reden de auto waarin de verdachte het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis bracht klem. De man is aangehouden en de vrouw ligt in het EMC ziekenhuis. En het bedrijf Aqualectra moet beter inspelen op capaciteitstekorten en transparanter communiceren. Dat zegt oud-directeur Anton Kaspersen na het stroomtekort afgelopen zaterdag. Volgens Kaspersen is een meer betrouwbare backupcapaciteit nodig voor windstille dagen met een hoge stroomvraag. Ook vindt hij dat het bedrijf de gemeenschap vooraf beter moet waarschuwen bij dreigende tekorten, om te voorkomen dat Curaçao elk jaar met dezelfde problemen kampt. En nieuws uit Nederland. Booking.com benadert actief Nederlandse reizigers om cybercriminelen op het platform te stoppen. Het bedrijf vraagt gedupeerden om screenshots en bankafschriften te delen naar een golf van oplichting. Criminelen ontfrutselen inloggegevens van hotels en sturen zo nepberichten via de officiële Booking-app en WhatsApp. Volgens de fraudehelpdesk zijn de afgelopen 6 maanden al bijna 1000 Nederlanders opgelicht. Een stijging van zo'n 400% ten opzichte van een jaar eerder. Booking stelt dat het nooit via e-mail of telefoon om creditcardgegevens vraagt en dat gedupeerden onder voorwaarden op compensatie kunnen rekenen.
7: Jeetje, maar ik hou er eens een keer mee op met al dat fraude en gedoe. Het is, ik kan heel slecht tegen onrecht, Nelly. Ja, vrede op aarde, kom op man. Jezus. Maar wel goed dat Booking.com actief de rol en de verantwoordelijkheid op zich neemt.
6: Ja, maar het is lucratief, hè?
7: Ja, zo, nou ja. Ja, en we trappen er met z'n allen nog steeds massaal in. Dus goed, weer wat geleerd. Was het dat?
6: Dat was het voor nu.
8: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
7: Op de Caracasbaaiweg richting Salinja vanaf kruispunt Calle Gramofoon tot de Pampunaweg staat 9 minuten langzaam rijden. En op de Seriolora-weg richting Jan W. vanaf kruispunt Liraweg tot de rotonde Robert A. Willems 5 minuutjes langer rijden. Op de oude weg naar Westpunt richting Westpunt dus vanaf kruispunt Sanssouci tot de Peruweg 2 minuten vertraging. En op de Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord ook nog 2 minuutjes, dus goede reis.
8: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
7: Maar daar kom je wel doorheen, hè, met de beste muziek ooit gemaakt. Bluff hoor je zo meteen op Paradise 103.1 in de vernieuwde ochtendshow bij Paradise met Jeremy en Nelly. Dit is Billy Ocean en Loverboy. Boy.

0: Paradise FM 103.1 met Billy Ocean en Loverboy. Daarover gesproken, echte liefde hadden wij afgelopen zaterdag, hè Nelly. We hebben samen in bed gelegen ook nog eens een keer. Ja, het was een aangelegenheid van heb ik jou daar. Maar lieve mensen daar aan de radio gekluisterd. Het heeft allemaal te maken met deze vernieuwde Paradise FM ochtendshow. En dat ga je wel zien op social media. Komende week zal het gelanceerd gaan worden. En vanaf maandag de 24e over een weekje gaan we ook nog eens een keer iets spelen en een hele grote uitgeslapen prijs weggeven.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: Nou, jij hield je wijzelijk stil. Ik denk dat je er niet meer aan terug wilt denken dat samen in bed liggen.
2: Ik hou me eigenlijk stil vanwege dit nieuwsbericht. Ik was eigenlijk al heel erg benieuwd wat er was was afgelopen. Want vorige week kregen we natuurlijk te horen, behalve dan dat die zware aardbeving heeft plaatsgevonden in Colombia, bleek dus ook een dodelijk slachtoffer te zijn gevallen van Curaçaose afkomst. En de vigilante meldt dus dat twee van die familieleden, want het was een gezin dat op vakantie was gegaan naar Pereira, ook enigszins omdat ze, ik denk voor een medische check-up, dat is gebruikelijk dat mensen van hier naar Colombia gaan voor medische check-ups op eigen kosten soms. En de vrouw, dus een gepensioneerde vrouw, een al oudere vrouw, die overleed dus aan haar verwondingen onderweg naar het ziekenhuis. Mm-hmm. De andere twee familieleden die zijn met een ambulancevlucht overgebracht naar een ziekenhuis in Bogota. En een kleindochter die kon al eerder terugvliegen naar Curaçao en herstelt nu thuis na een behandeling in het CMC. De SVB en de overheid hebben dus geholpen met het transport van de gewonden. En ook nog het lichaam van de overleden grootmoeder wordt dus overgebracht naar Curaçao. Man. Dat is dan de update die de vigilante dan weet te melden.
0: Ja.
2: Ja, het is echt heel zwaar en triest nieuws. Het is verschrikkelijk het aantal.
0: Het is sowieso al een shock als je een naaste verliest. Maar dan ook helemaal op zo'n manier.
2: Mm-hmm.
0: Hou op.
2: Ja, nee, dat is niet, niet fijn om te horen dit. En ik ben wel blij dat we weten dat in ieder geval iemand alweer terug is op Curaçao. En dat ze het wel goed maakt van de gewonden. Verder in het nieuws natuurlijk ook. En laat me even zeggen. Oh, de voorbereidingen. Vorige week was er in het nieuws, omdat binnenkort, dus aanstaande donderdag, is de soft opening van de Ronde Markt in Punda.
0: Mm-hmm.
2: Die is dus nu al een tijd dicht vanwege renovaties. En die duurde wat langer, omdat er steeds weer dingen werden aangetroffen. Vooral met elektriciteit bleek het werk toch wat ingrijpender te zijn. En de huurder, of althans de marktkraamhouders, die mogen dus weer terug, maar ze moeten dus wel een nieuw contract tekenen. En de kosten die gaan dus ongeveer met 5% omhoog. En ze moeten ook nog aan allerlei eisen voldoen. Nou, de minister van Economische Ontwikkeling, daar valt dan Marcia Rondeau onder, die is van plan om te bemiddelen. Want hij vindt het natuurlijk niet fijn dat het dat er zoveel ophef is ontstaan kort voor de soft opening van deze Ronde Markt, dat toch wel heel iconisch is en waar ook heel veel toeristen op afkomen.
0: Absoluut, ja.
2: Maar de voorbereidingen liggen op schema. Dus donderdag gaat wel alles open. En vanaf morgen kunnen de kraamhouders dus hun kramen gaan inrichten.
0: Dat is toch lullig voor die ondernemers ook. 5% extra kosten lijkt niet veel. Maar tel eens maar maand op maand op maand bij elkaar op, joh.
2: Ja, maar het heeft ook wel te maken met dat. Er is dus in geïnvesteerd. En over alles is er natuurlijk wel inflatie.
0: Ja.
2: Als de kosten stijgen. Maar ik snap wat je bedoelt. En het is ook bedoeld voor macro-ondernemers.
0: Mm-hmm.
2: En die kunnen het zeker zwaar hebben. Het zijn uitdagende tijden. Maar de minister die wil daarin toch nog bemiddelen. En hij wil ook bemiddelen met tussen Stichting Sunset Heights en eierenproducent, ofwel de kippenboerderij Moderno. Want die twee partijen zijn al jaren verwikkeld in een juridische strijd over de stankoverlast door kippenmest. Nou, de rechter die legde het bedrijf recent een dwangsom op van 10.000 gulden per overtreding, oplopend tot maximaal 1 miljoen... als er nog mest zou worden gestort op het eigen terrein. Nou, minister Middelhof die zegt wel dat de Eggfarm een belangrijke rol speelt in de lokale voedselvoorziening op Curaçao.
0: Heerlijk.
2: En wil daarom zo snel mogelijk een gebalanceerde oplossing vinden die zowel de omwonenden beschermt, maar ook de lokale eierproductie veilig stelt.
0: Wist jij dat ik vroeger een bijbaantje had? Mijn allereerste bijbaantje was eieren rapen en in van die horretjes doen.
2: Oh.
0: Ja, En daar stond ik dus in de stank de hele tijd.
2: God.
0: Dus ik heb de oplossing hier. Dat... Gewoon meer mest. Alles stinkt en je raakt eraan gewend. Oh. Of is dat niet de oplossing?
2: Dat is niet top.
0: Oké. Hey Nelly, dankjewel voor het laatste nieuws hier bij Paradise 103.1 vanuit de kranten natuurlijk. En iemand die daarmee lekker bezig is, dat ben jij natuurlijk. Je zet dat altijd voor ons op een rij. Dankjewel weer daarvoor, dame. Dankjewel. En er is ook een band die is ook lekker bezig. Nieuwe muziek met Raccoon, een nieuwe tour. Straks opnieuw een groot concert in Ahoy Rotterdam. Dat terwijl de mannen ruim 30 jaar samen bezig zijn en beginnen inmiddels af te vragen... Hebben ze elkaar stiekem gewoon nooit verteld? Dan een band na 30 jaar eigenlijk gewoon een beetje rustig aan hoort te doen. Hier is Blijf op Paradise, harder dan ik hebben kan.

0: Orange Grove kennen we op Curaçao natuurlijk als die Haagse band met een flinke scheut Caribbean in het bloed. Hè. Lekker heerlijk. Ze stonden hier al eens op het podium, onder meer bij Madero. Blue Bay natuurlijk altijd, hè, Nelly. Dat heb ik begrepen van jou, dat ze daar regelmatig optreden, Blue Bay.
1: Ja, ze zijn er wel vaker geweest. Ja, inderdaad. Ik heb in ieder geval daar live gezien.
0: Maar nooit op Curaçao, North Sea Jazz. Dus als je dacht, die moeten daar toch ooit hebben gespeeld. Mooi mis, inderdaad. Ik weet ook niet of dat gaat gebeuren, maar misschien toch wel ergens een keer zo vooraan in programmering een mooi plekje te verdienen. Ja, ik zou het ze best gunnen eigenlijk. Orange Grove Paradise 103.1. Met de Good Old Rockers uit de jaren 80 uit Nederland. De band Vitesse. Zing hem er uit volle borst mee met Rosalind. Can we-

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry, schat. Ik kon

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: Mijn naam is Esmee Gijmans en dit is het nieuws. De Monumentenraad Curaçao vraagt minister Sitri van Heidoorn om serie Neger op Plantage Fontijn snel aan te kopen en te beschermen. Daar vond in 1795 een veldslag plaats tijdens de slavenopstand. Vandaag wordt de opstand onder leiding van Tula herdacht. De raad wil van de plek een nationale plaats van herinnering maken. Bij een explosie bij een opslagtank in de Rotterdamse haven is de 60-jarige Curaçaoenaar David Casildonaar overleden. Hij was beter bekend als Rexy. Volgens de krant Extra werkte hij daar met collega's aan onderhoud. 6 anderen raakten gewond, onder wie enkele met brandwonden. De arbeidsinspectie onderzoekt de oorzaak. Zijn uitvaart is aanstaande donderdag in Nederland. Dan nog internationaal nieuws. Apple past de regels aan voor toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens door appontwikkelaars van gerichte reclame op iPhones en iPads. Dat heeft het Duitse Bundeskartelamt bekendgemaakt na een jarenlang onderzoek. Apple moet ontmoedigende taal uit toestemmingsvensters verwijderen en die vensters voor alle apps neutraal maken. De Franse premier Sébastien Lecornu is in Le Porche uitgejoeld om de aanpak van de natuurbranden. Rond de 200 inwoners floten en riepen leuzen bij het gemeentehuis. In de Gironde zijn meer dan 180 huizen afgebrand. Sommige bewoners beweren dat Cap Ferret voorrang kreeg bij de bestrijding. Honderden mensen hebben maandag in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord afscheid genomen van acteur Peter Faber. Faber overleed op 6 augustus op 82-jarige leeftijd. Fans brachten witte rozen en brieven mee. Na het openbare afscheid volgt een besloten dienst. Daarna wordt Faber naar begraafplaats Zorgvliet gebracht. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via dushifu.com. Il Forno, arrivederci.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.

0: Recycle.com. Kunukuman Recycle. Untu nosta traha pa un korsou mas limpi. Nieuwe tijden, nieuwe wijnen. Daarom vindt u bij Servifrais ook vegan, organische, biologische, sulfietvrije en biodynamische wijnen. Proef de voordrijfstrevendheid.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Jeremy Kesseler.
3: En nog lekker veel muziek in de ochtend met de Backstreet Boys en Rod Stewart.
4: Zo, dat is heerlijk wakker worden. Met een smaakvol ontbijtje en jullie lekkere muziek. Zo fijn. Bedankt, Jeremy.
1: De Paradise FM ochtendshow.

Rod Stewart en de Backstreet Boys Paradise. 103.1. Lekker op je maandagmorgen, 17 augustus. Jeremy hier, nu in de ochtend in de vernieuwde Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Tot 10 uur, lekker veel muziek nog. Het maakt die werkdagstart net wat makkelijker. Ik weet niet wat je allemaal op het programma hebt staan, maar voor mij is het een hele speciale ochtend om hier nieuw in de ochtend te mogen beginnen. Dus ik hoop dat het allemaal een beetje goed bij je valt vandaag en dat ik je mee mag nemen met de beste muziek ooit gemaakt. We praten natuurlijk iedere ochtend gewoon bij over wat er op het eigen eiland gebeurt. Hè? Douche Curaçao gebeurt zoveel en onze Nelly zet het allemaal altijd voor je op een rij. Ja, en natuurlijk, alles wat nieuw is, dat mag gevierd worden. En dat gaan we volgende week ook doen hier bij Paradise. Dan starten we namelijk, komt-ie aan, de 2026 editie van de Paradise FM Schatkistjacht. Jazeker. En daar is een uitgeslapen prijs te waarde van heel wat guldens van te winnen. Nou, word je later veel meer over bijgepraat.

0: dat je mijn steun en toeverlaat bent in deze allereerste vernieuwde Paradise FM ochtendshow. Dat is fijn, dankjewel.
1: Je doet het fantastisch.
0: Ah, Dido en thank you.
2: Het Laura woord van de dag.
0: Of je er hierna nog zo over denkt dat ik het fantastisch doe, dat is nog maar even afwachten. Ik ben heel benieuwd. Ik wil het er toch even inhouden, want ik ken wat van de taal. Paquito. Heel klein beetje.
1: Een tikkie dus.
0: Ja, precies. Hey, vertel, het Laura-woord van de dag. Wat heb je vandaag wat je aan mij wilt testen?
1: Nou, ik kwam dit dus tegen. Lek Mary.
0: Lek Mary?
1: Ja, Lek Mary.
0: Jeetje. Heeft het iets met een dier te maken?
1: Nee, dat zou je niet verwachten, met een paard. Nee,
0: ja.
1: Heeft niks met dieren te maken.
0: Nee, we kunnen er meteen een raadsel van maken.
1: Nou,
0: maar, ja.
1: het is eigenlijk wel een wezen. Je hebt wel misschien ergens gelijk. Het is een denkbeeldig wezen dat 's nachts in een diepe slaap iemand naar de keel grijpt.
0: Jezus Christus.
1: Maar als dat dus gebeurt, dan kan de persoon moeilijk weer in slaap komen. En ja. Mary komt natuurlijk van nachtmerrie.
0: Ja, zie je, zo gek is het helemaal niet. Dus dan is de oplossing dat ik voldoende hooi meeneem en naast mijn bed neerleg. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, ik snap hem al. Lek Mary.
1: Ja, Lek Mary.
0: Ja, lekker horrorverhaal zo om onze samenwerking te beginnen hier, Nelly. Ja, heerlijk.
1: Ik vond het zo'n grappig woord, Lek Mary.
0: Ja, het is een leuk woord. Een woord wat ik nog nooit had gehoord. Nou, dankjewel. Lek Mary. Ik hoop niet dat ik vannacht over het hooi struikel als ik weer naar de wc moet om een nachtelijke urine te droppen. Dat godverdomme. Paradise 103.1 op je maandagmorgen. Met Bob Marley en de Wailers. No Woman.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine

0: Ice-T.
1: Curaçao, succes op EK Atletiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose atleet Terence Agard heeft zijn deelname aan de EK Atletiek afgesloten met zijn tweede medaille. Gisteren maakte hij deel uit van het Nederlandse estafette-team dat de bronzen medaille veroverde op de 4x400 meter voor mannen. Het team eindigde achter Groot-Brittannië en Italië. En de politie onderzoekt een steekincident aan de Sombreroweg. Een 49-jarige man stak daar afgelopen weekend zijn partner neer. Agenten reden de auto waarin de verdachte het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis bracht, klem. De man is aangehouden en de vrouw ligt in het CMC ziekenhuis voor behandeling. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM-app.
2: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner.

0: Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motors Group. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Jeremy Kesseler.
4: Met Crazy Classics van Seal naar Michael McDonald.

0: op Paradise na Michael McDonald en Crazy. Op 103.1 geven we jou de beste muziek, daar trakteren we op, maar ook op heerlijk eten.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Dan was ik daar zelf vorige week nog even bij de kleine Hindoestaan potje pool gedaan met een paar collega's ook nog eens een keer en dan een lekkere rotti happen. Maar ja, hey, dat kan ook gratis op kosten van Paradise voor jou zijn. Ik heb de opgave voor je. In de Paradise FM Muziekquiz spelen we vandaag voor een diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. Let op, let op. Download de Paradise FM app op je iPhone of Android toestel in de app stores. En stuur ons het berichtje via die app. Natuurlijk staat WhatsApp ook open op 675-1031. Komt ie aan.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Nou, dat rokt er lekker op los. Enig idee? Gebruik de Paradise FM app.

0: now. You one of my kind.
1: Need You Tonight, NXS. Misschien heb ik jou wel vanavond nodig om weer in slaap te komen. Na het Laura-woord van vandaag, dat was Leg Mary. Het schijnt iemand te zijn die je naar de keel grijpt in de nacht. Morgenochtend moet ik weer om 5 uur op om voor jou een nieuwe ochtendshow te maken. En dat doe ik met veel liefde en plezier. Maar ik vind het nu toch wel een beetje eng worden. Hey, dit was hem voor vandaag. De allereerste nieuwe Paradise FM ochtendshow met Jeremy en Nelly. Zometeen hoor je hier Joris Reer. Veel plezier bij hem.

0: Day heb je de best of bites, beats en beach. Kentapa bij Piscadera Beach is geopend van 10 tot 10.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En...

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's. In elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties. Dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De Curaçaose atleet Terence Agard won gisteren brons met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter tijdens de Europese kampioenschappen atletiek. Dat is zijn tweede medaille van het toernooi en zijn eerste op een Europees kampioenschap. Ook Limarvin Bonavacia kreeg brons. Hij liep in de series en hielp de ploeg de finale te bereiken. De Monumentenraad Curaçao vraagt minister Citré van Heidoorn om serie 9 op Plantage Fontijn snel aan te kopen en te beschermen. Daar vond in 1795 een veldslag plaats tijdens de slavenopstand. Vandaag wordt de opstand onder leiding van Tula herdacht. De raad wil van de plek een nationale plaats van herinnering maken. Dan nog internationaal nieuws. President Donald Trump dreigt Oman helemaal kapot te bombarderen als het land de Verenigde Staten dwars zit in het conflict met Iran over de Straat van Hormuz. Dat zei hij tegen Fox News. Oman en Iran onderhandelen over een veilige doorgang in de zeestraat. Trump zegt dat de economische druk op Iran doorgaat. Het Openbaar Ministerie zegt onvoldoende bewijs te hebben dat Anne Romke van der Haa prinsessen Amalia en Alexia wilde doden. Wel is er volgens justitie bewijs dat hij Amalia van haar vrijheid wilde beroven. Van der Haa had twee bijlen met hun namen erop en een tekst over een bloedbad. Hij wordt ook verdacht van vernieling in Harlingen. Een woordvoerder van het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het memorandum van overeenstemming met de Verenigde Staten irrelevant. Ook de deadline van 60 dagen voor verdere gesprekken, die maandag afloopt, is volgens Iran niet van belang. Die gesprekken gingen niet door na grove Amerikaanse schendingen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Joris Leer.
3: Buenos dias, goedemorgen. 10 uur geweest en Michael Jackson is hier. Paradise.

Vanessa Carlton op Paradise 103.1 FM. Op je maandagochtend, 1000 miles. Zo, hè, net 10 uur geweest. Een nieuwe show, een nieuwe ochtendshow gehad vanmorgen met Jeremy Kesseler. En dat klonk toch een partijtje lekker, vond je niet? Ik heb lekker de hele ochtend mee zitten luisteren en ook mee zitten kijken vanuit huis op de Apple TV. Ja, daar is een app te downloaden. Misschien heb je hem al wel op je Apple TV of op je iPhone. En dan kun je meekijken in de studio en dus alles zien wat Jeremy en Nelly vanmorgen hebben uitgespookt. Leuk, vanaf vandaag dus de nieuwe ochtend van Paradise FM. Dat betekent dat ik zelf deze ochtend, nou ja, 2 uurtjes later, 4 uurtjes later zit. Van 10 tot 12 hoor je mij vanaf vandaag. Leuk, lekker veel muziek. Ed Sheeran zo meteen, ga je horen. Don't, net als Sade, na deze van Charles en Eddie. Het is Paradise and Would I Lie to You.

een flinke boete heeft gekregen. 666 Britse ponden, maar liefst, plus proceskosten en een verplichte toeslag. Hij heeft zijn Aston Martin DB6 uit 1966. Heeft hij wat mee gedaan? Ed Sheeran op Paradise hoorde je Don't. Hij heeft het wel gedaan. De zanger kocht een klassieke DB6 uit 1966. Kocht hij in 2019, liet hem vanaf 2021 uitgebreid restaureren en ombouwen naar elektrische aandrijving. Tijdens die restauratie bleek de auto volgens de Britse autoriteiten niet correct verzekerd. En Sheeran dacht dat de verzekering van het restauratiebedrijf voldoende was, maar volgens de rechter bleef hij de eigenaar verantwoordelijk. Een alternatief was geweest om de Aston Martin officieel als buiten gebruik te registreren, maar dat gebeurde pas later en het resultaat is een flinke boete. Nou ja, flink voor Ed Sheeran zal het op zich wel meevallen. Ik denk dat hij dat in een maandagochtend tussen 7 en 9 wel bij elkaar heeft verdiend. Hè? Die 666 Britse ponden. Hij kreeg een boete voor iets wat hij met de Aston Martin deed. En ik denk dat die ambtenaar die daarmee belast was toch een enorme James Bond-fan was of zo. James Bond heeft zich omgedraaid in zijn graf. Een Aston Martin ombouwen naar elektrisch. Hoe durf je? Gelukkig is het niet te horen in zijn muziek. Don't op Paradise. Even lekker rammen nu op je maandag met de Rembrandts.

waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.

0: verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Weet je waar ik nou erg blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: zelf.
1: Curaçao, succes op EK Atletiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose atleet Terence Agard heeft zijn deelname aan de EK Atletiek afgesloten met zijn tweede medaille. Gisteren maakte hij deel uit van het Nederlandse estafette-team dat de bronzen medaille veroverde op de 4x400 meter voor mannen. Het team eindigde achter Groot-Brittannië en Italië. En de politie onderzoekt een steekincident aan de Sombreroweg. Een 49-jarige man stak daar afgelopen weekend zijn partner neer. Agenten reden de auto waarin de verdachte het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis bracht, klem. De man is aangehouden en de vrouw ligt in het CMC ziekenhuis voor behandeling. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM.
2: Ja, vanuit een goede morgen. Bon Jovi zometeen naar deze van Eros.

Het is een maandagochtend, het is 11:15. Goed dat je me aan hebt staan, 103.1 FM. Vanaf vandaag een vernieuwde programmering. Niet vernielde programmering, maar vernieuwde. Ja, je hebt het goed gehoord. Elke ochtend sta je op met Jeremy Kesseler. Van 6 tot 10 uur is hij your man in the morning. Nou, we hebben eigenlijk van plaats gewisseld. Dus Jeremy op de vroege ochtend en ikzelf alweer Joris Rier. Van 10 tot 12 op deze radiozender. Met Robbie Williams zometeen. She's the One hoor je naar deze van de Frank Boeien Groep.

En Belinda Carlisle op deze heerlijke maandagochtend. Een nieuwe kans voor leuke dingen doen. Ja, een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kans. Won Simang, wat is het leukste wat jij gaat doen? Wat mij betreft, lekkere liedjes draaien. Zoals deze van Nice Device.

take this anymore.

0: 11 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een steekincident in Buena Vista van afgelopen weekend. Een 49-jarige man zou zijn partner met een scherp voorwerp hebben neergestoken. Agenten hielden zijn auto tegen toen hij haar bewusteloos naar het ziekenhuis wilde brengen. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is aangehouden op verdenking van poging tot moord of zware mishandeling. De Curaçaose atleet Terence Agard won gisteren brons met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter tijdens de Europese kampioenschappen atletiek. Dat is zijn tweede medaille van het toernooi en zijn eerste op een Europees kampioenschap. Ook Limarvin Bonavacia kreeg brons. Hij liep in de series en hielp de ploeg de finale te bereiken. Dan nog internationaal nieuws. Duitse en Noorse helikopters helpen vanaf maandag bij het blussen van de grootste natuurbrand in België, in de Hoge Venen. Ongeveer 3000 hectare veengebied is verwoest, bijna 4200 voetbalvelden. De brand is nog niet onder controle, maar breidt niet verder uit naar Duitsland. Land bevestigt dat de Verenigde Staten bondgenoten uit de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ondervragen over hun steun. Er zijn vragen gesteld over Amerikaanse acties in het Midden-Oosten en de aankoop van Amerikaanse wapens. President Alexander Stubb zegt dat Finland geen druk voelt. Ook Nederland zou zijn ondervraagd. Amerikaanse tech- en chipbedrijven zijn maandag overwegend gestegen op Wall Street. Positieve berichten over Anthropic, het bedrijf achter chatbot Claude, wakkerden het optimisme aan. De omzet groeide in het tweede kwartaal tot bijna 12 miljard dollar. De stemming bleef voorzichtig na verliezen vrijdag. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet laten.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag uit volle borst. Nu Joris weer.
1: Yes, van harte goedemorgen. Pink zometeen na deze van Bryan Adams.

0: Pink op 103.1. Het is So What, je maandagochtend. Zo, tijd voor wat lekkers.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Een diner voor twee vandaag te verdienen bij de kleine Hindoestaan. Als je van Surinaams houdt, dan zit je daar aan het juiste adres. Oi, wat is dat smullig geblazen daar. Kan voor jou zijn op onze kosten. Luister en huiver.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Wat was dat? Pak je telefoon. Stuur een WhatsApp naar 675-1031. De winnaar einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in

paar jaar geleden ontkwam je niet aan haar muziek op de radio. De laatste jaren wat stiller rondom de persoon Carly Rae Jepsen. Maar niet bij de persoon Carly Rae Jepsen uiteraard. Ze is dit jaar voor het eerst moeder geworden, ja. Heeft in de interviews laten weten dat haar zwangerschap en moederschap het ook invloed hebben gehad op haar nieuwe muziek. Is ook wel naar buiten gekomen. Helaas niet zo'n grote hit als Good Time toen destijds met Old City samen. Paradise FM op je maandagochtend met Meredith Brooks onderweg naar Roxette.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Bingo doem. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Jouw volgende auto ontdekt kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: 12.
1: Curaçao, succes op EK Atletiek. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De Curaçaose atleet Terence Agard heeft zijn deelname aan de EK Atletiek afgesloten met zijn tweede medaille. Gisteren maakte hij deel uit van het Nederlandse estafette-team dat de bronzen medaille veroverde op de 4x400 meter voor mannen. Het team eindigde achter Groot-Brittannië en Italië. En de politie onderzoekt een steekincident aan de Sombreroweg. Een 49-jarige man stak daar afgelopen weekend zijn partner neer. Agenten reden de auto waarin de verdachte het bewusteloze slachtoffer naar het ziekenhuis bracht, klem. De man is aangehouden en de vrouw ligt in het CMC ziekenhuis voor behandeling. Tot zover het nieuws. Voor meer, kijk in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM.
2: Buenos días, Bonsi, Mang, Garland, Jeffrey, zometeen naar Frankie Valli.

de gratis Paradise FM app te downloaden in de App Stores van Google en van Apple. Doe dat maar, dan kun je lekker de hele dag meeluisteren met je favoriete kanaal. Paradise FM of Paradise FM non-stop of zelfs tegen de kerstdagen. Paradise FM Christmas Hits. Dat is leuk, hè? Ja, het is 17 augustus vandaag. Wellicht een goeie om daar binnenkort maar weer eens een keertje wat mee te gaan doen. Dus dat gratis te downloaden in je App Store, de Paradise FM app. Als je daar meeluistert naar Paradise FM, wat ik nu aan het vertellen ben, dan hoor

Queen op Paradise. 103.1 FM. Zich zo meteen hier Pepijn Bierenbroodspot. Met zijn 2,50 meter. Oprecht een Big Mister te noemen. Je hoort hem zo meteen na Mr. Big. The Wild World.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Maar Hai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
3: Wij produceren
2: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
3: Die elk project sterker maken.
2: Ook verkrijgbaar
3: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
2: Heavy Mix Curaçao.
3: Voor kwaliteit die blijft staan.
4: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
5: Catrevant.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant Catrevant, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevant. Vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: Catrevant.
5: Exacte man.
7: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een steekincident in Buena Vista van afgelopen weekend. Een 49-jarige man zou zijn partner met een scherp voorwerp hebben neergestoken. Agenten hielden zijn auto tegen toen hij haar bewusteloos naar het ziekenhuis wilde brengen. De vrouw raakte zwaar gewond. De man is aangehouden op verdenking van poging tot moord of zware mishandeling. De Curaçaose atleet Terence Agard won gisteren brons met de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter tijdens de Europese kampioenschappen atletiek. Dat is zijn tweede medaille van het toernooi en zijn eerste op een Europees kampioenschap. Ook Limarvin Bonavacia kreeg brons. Hij liep in de series en hielp de ploeg de finale te bereiken. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten kopen voor $22,9 miljard extra Tomahawk kruisraketten bij Raytheon en moederbedrijf RTX. De Amerikaanse voorraad is geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Volgens Raytheon stijgt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Het Hoge Rechtshof heeft het hoge beroep van de anti-oorlogspartij afgewezen. Yabloko wil herziening van het vonnis vragen. Volgens het hoofd van de lokale afdeling zijn rond de zitting in Moskou ruim 60 aanhangers naar politiebureaus gebracht. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou prinses Amalia naar Polen hebben willen ontvoeren om met haar te trouwen. Bij zijn arrestatie had hij twee bijlen en een agenda met teksten over Amalia, Alexia en een bloedbad. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
2: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
4: En die zegt een oprecht goeie...

0: Life is Highway, Tom Cochrane, hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: 10,5 minuten over 12 en oprecht. Goeie maandagmiddag gewenst. Zometeen de quote van de dag. Die gaat erover wat moet je nou precies doen als je nu deze week weer zo aan het werk gaat. Je bent terug van vakantie. Hoe voorkom je de vakantiedip? Rond 20 minuten voor 1 neem ik het lokale nieuws door. Dat doe ik natuurlijk met Vanessa Welkhoven. We spelen het eerste uur van dit programma

0: eerste uur van dit programma ook natuurlijk de muziekquiz. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee. Ik zeg lekkere rotti eten bij de kleine Hindoestaan. En in het tweede uur hebben we de spotlights. Vandaag niet de minstejarige Kevin Rowlands, die is van Dexys Midnight Runners. En Belinda Carlisle, de short straks Heaven is a Place on Earth. Maar dat is natuurlijk pas na het nieuws van 1 uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: En ook voor jou een oprecht goede maandagmiddag, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Er is een man, die is, ik zeg het niet snel, maar in dit geval is het wel toepasselijk, zo gek als een deur. Die dacht dat hij een relatie had met Amalia. Maar hij zou volgens de aanklagers ook een aanslag hebben gepland op Amalia en Alexia. Hij had bijlen in huis met rare teksten. Maar hij zei zelf, ja, dat was voor een kampeertrip die ik met Amalia ging maken. Nou zegt het Openbaar Ministerie overigens niet te kunnen bewijzen dat hij daadwerkelijk de prinses wilde doden. Gaat dit met een sisser aflopen?
2: Ja, dat denk ik wel. Want als je ook weet wat de achtergrond is van deze man, dan denk ik dat zeker. Want deze man was op dat moment psychotisch. Dus dan zou hij wel, ik denk TBS krijgen misschien. Of er wordt gezegd, ja, hij heeft hulp nodig. Maar het is wel opvallend, want justitie zegt wel dat er bewijs is dat hij haar van haar vrijheid wilde beroven. Want hij heeft natuurlijk op die bijlen heeft hij de naam van Alexia heeft hij opgeschreven. Alexia en bloedbad. Dus ja, dat geeft wel aan dat hij ergens plannen had natuurlijk om haar van de vrijheid te beroven. Zo wordt het dus juridisch bekeken op dit moment. Maar ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Ik denk dus ook wel met de sisser, ja, omdat hij dus gewoon zo gek is als een deur.
0: Ja, nou ja, een sisser, kijk, als hij TBS krijgt, dat moet je niet onderschatten. Ja. Dan zit hij de rest van zijn leven waarschijnlijk in een inrichting. En wellicht is dat ook de plek waar hij thuis hoort.
2: Daarom, misschien is dat ook veel beter, hè, voor deze man. Want als deze man vaker psychotisch is, dan heeft die man zichzelf niet in de hand. En lijkt me goed dat hij dan gewoon achter slot en grendel zit en dat hij hulp krijgt.
0: Er is een enorme natuurbrand in de Belgische Ardennen. Die is helaas nog altijd niet onder controle. En die brand heeft desastreuze gevolgen. Niet alleen voor de natuur.
2: Ja, inderdaad. Ja. En daarbij is het ook zo wel goed om te zeggen dat de brand op dit moment niet verder uitbreidt. Dus dat is wel goed nieuws. Alleen ze verwachten dus dat woensdag dat de brand dan mogelijk onder controle is. We weten ook dat de Nederlandse Defensie Chinook op dit moment onderweg is om hulp te verlenen. Ja, en heel veel campings daar in de buurt, die moesten natuurlijk allemaal in alle elders vertrekken natuurlijk. En er is echt flink wat natuur is op dit moment verloren gegaan, hoor.
0: En toen viel je weg. Nou, dan gaan we Mark Kampers live even terugbellen. Kan natuurlijk gebeuren. Even kijken.
2: Dit is de voicemail van Mark Kampers. Ja. Op dit moment ben ik even niet bereikbaar. Spreken naar de toon.
0: Zou zijn batterij liggen? Dit is de eerste keer dat gebeurt. Ik probeer hem nog één keer te bellen. Anders gaan we even wat muziek draaien. En dan horen we hem straks weer.
2: Ja, dat ging niet helemaal goed, Pepijn.
0: Nee, ik dacht, is je batterij leeg? Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar je bent er weer. We hadden het over die natuurbrand in de Ardennen. Niet alleen voor de bewoners heel vervelend, maar onder andere natuurlijk ook voor mensen die daar hadden willen verblijven. Vakantiegangers en de hele toeristische sector in die Ardennen wordt getroffen. De verwachting is wel, de brand breidt zich niet uit. Maar woensdag zou er wel iets kunnen gebeuren.
2: Ja, precies. Want woensdag dan hopen ze natuurlijk dat de brand onder controle wordt gebracht. En wat ik al zei, Defensie is onderweg op dit moment. En ja, het is echt best wel bizar, want 3000 hectare aan veengebied is verwoest. Het gaat om ruim 4200 voetbalvelden. Hè. Dus dat is ontzettend heftig natuurlijk. Maar laten we hopen dat het nu een beetje klaar is met die bosbranden. Want de droogte is in principe in Nederland, hè, hebben we gisteren ook en vandaag weer een goede bui gehad. En het is ook echt cool. Dus laten we hopen dat we gewoon weer richting oktober gaan. En dat we gewoon dat we van deze ellende af zijn. Want het was wel een dramatische zomer, zou je kunnen zeggen.
0: Er was afgelopen week een demonstratie van boeren. Die gingen veelal met de trekker op weg. Daardoor ontstond een file, de diverse files in Nederland. Maar op de A59 gebeurde in die staart van de file een dodelijk ongeluk. Ja. Vervolgens is er eindelijk een keer een discussie losgebroken.

0: posten over de demonstraties op snelwegen. Het heeft mij altijd hooglijk verbaasd dat die mensen van de klimaatactiegroepen, dat daar nooit werd ingegrepen. Dat men zei van ja, dit moet je gewoon niet doen, dit kan niet, dit gaan we verbieden. Maar nu de boeren het deden, is er eindelijk in ieder geval een keer een discussie ontstaan. Overigens, de nabestaanden van de mensen van het noodlottige ongeval, die zeggen ja, dit heeft niks te maken met die boerendemonstratie. Dit kan gewoon gebeuren.
1: Ja, het is een heel ingewikkelde discussie op dit moment, Pepijn. Want we weten natuurlijk dat er een file is ontstaan door, mogelijk door de boeren natuurlijk. Een kleine slag om de arm, er gebeuren vaker files natuurlijk. Ontstaan die er, dus ja. Alleen nu krijgen we ook weer, is er iemand aangehouden. De bestuurder van een van de auto's is op dit moment aangehouden. Omdat het blijkt dat deze dame in kwestie, 34 jaar oud, mogelijk toch roekeloos heeft gereden, omdat er toch signalen zijn dat deze vrouw op haar telefoon zat. Waardoor zij dus te laat heeft gereageerd en dus op die file is geknald. En vervolgens dus op twee mensen is ingereden. En deze twee mensen zijn dus ook overleden. Dat is ontzettend heftig. Alleen nu wordt de hele tijd weer naar elkaar gewezen. Waren het nou de boeren of wie was het? En ik denk, daar moet het op dit moment volgens mij helemaal niet over gaan. Het moet er gewoon over gaan dat er een file is ontstaan en of dat nou door de boeren komt of niet. Kijk, op een gegeven moment, de hele discussie gaat niet eens meer over waarom de boeren demonstreren. En ja, ik ben het er ook wel over eens, die trekkers horen gewoon niet op de weg. Dat mag gewoon niet, weet je. Er zijn regels voor, dus ook niet op de snelweg. Dus dan moet je dat ook gewoon niet doen. Alleen, ik merk gewoon ook, het draagvlak begint wel een beetje weg te appen, hoor, in ons land voor de boeren. Want ja, het gaat gewoon soms te ver, als je ook ziet. Ze hebben bepaalde sterren, hebben ze nu ook weer, dat je echt denkt, jongens, dat kan toch niet, weet je. Het gaat gewoon veel te ver.
0: Maar ondertussen was er zaterdag wel weer een actie, ook gewoon op de snelweg, van die klimaatactivisten van XR, is dat toch?
1: Ja, nee, inderdaad, natuurlijk. En daar kan het ook op termijn een keer misgaan als toch iemand door de hekken doorrijdt en iemand aan gort rijdt. Zou kunnen, hoor. En kijk, op dat moment wordt er ook ingegrepen, hè. Want deze mensen zitten er een half uur op de snelweg en worden vervolgens gewoon weggehaald. Het is natuurlijk wel de vraag, hoe komen deze mensen dan op die snelweg? En ze hebben het ook aangekondigd van tevoren, dus ik vind het ook bijzonder dat deze mensen überhaupt de snelweg altijd bereiken. Maar goed, die hele discussie, zij wel, zij niet. Volgens mij moet iedereen zich gewoon een beetje gedragen en gewoon normaal doen. Want ik ben het inmiddels wel een beetje zat.
0: Ja, nee, ik ben het met je eens. En ik zou zeggen, verbied gewoon überhaupt demonstraties op de snelweg. Gewoon niet doen, punt, is verboden.
1: Ja, maar het is ook verboden. Het is ook verboden. Het is helemaal niet, het mag helemaal niet.
0: Nou, handhaaf dan.
1: Ja. Ja, maar dan wordt dat wel gehandhaafd. Alleen pas na een half uur of na een uur of ja, weet je.
0: Mark Kampers, voor nu
1: ingewikkeld.
0: Ben ik met je eens. Voor nu hartelijk bedankt. Wij spreken elkaar morgen weer.
1: Ja, hopelijk doet mijn telefoon het al, want mijn simkaart is een beetje aan het overlijden. Dus sorry.
0: Reanimeer die even. Tot morgen.
2: De beste 80's, 90's en zero's. Heel de dag uit volle borst. Rescue me, would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm

Mensen leven wekenlang naar de vakantie toe. Maar eenmaal thuis, de koffers uitgepakt en de eerste werkdag weer achter de rug, lijkt dat ontspannen gevoel soms razendsnel te verdwijnen. De inbox loopt vol, deadlines dienen zich aan en de wekker gaat weer vroeg. Hè. Aanstaande donderdag beginnen de scholen, gaat de wekker weer om 6:00 's ochtends. Hoe houden we nou dat vakantiegevoel wat langer vast? Volgens organisatiepsycholoog Oliver Wijngeld treedt na de vakantie vaak het zogenoemde fade-out-effect op. Tijdens de vakantie bouw je een mentale buffer op, een reservoir aan energie en veerkracht, legt hij uit. Zodra de werkdruk weer toeneemt, loopt dat reservoir al na enkele dagen leeg. Psycholoog Lennart Thoma adviseert daarom om niet pas met vakantiegas terug te nemen. 2 weken voor je vakantie is het verstandig om je werktempo geleidelijk af te bouwen. Dat helpt je lichaam en geest om alvast in een lagere versnelling terecht te komen. En rust nemen is volgens psychiater Esther van Venema geen luxe. Uitrusten is essentieel, bijvoorbeeld in het weekend, maar ook tijdens je vakantie vooral. Omdat in je hoofd heb je als het ware kleine archiverende mannetjes. Die kunnen pas opruimen als je iets anders doet dan wat je normaal doet. De vakantie is daar een uitstekend moment voor. En dat is ook meteen de quote van de dag. Wat ontspanning betekent, verschilt trouwens per persoon, zegt Van Venema. Ik wil tijdens mijn vakantie helemaal niets moeten. Anderen krijgen daar juist de kriebels van en maken hun hoofd leeg door de hele vakantie bezig te zijn en allemaal schema's en plannen te hebben. Het is belangrijk dat je kijkt naar wat bij jou past. Volgens Wijngeld draait een goede vakantie om 6 psychologische basisbehoeften. Ontspanning, afstand van het werk, autonomie, een gevoel van bekwaamheid, zingeving en verbondenheid. En die behoeften hoeven niet na de vakantie te verdwijnen. Probeer activiteiten die je als prettig hebt ervaren tijdens de vakantie, zoals samen uit eten gaan of een strandwandeling maken, zoveel mogelijk in je dagelijks leven te integreren. Dus hou een rustig ochtendritueel aan. Plan iets leuks om naar uit te kijken en haal de vakantiesfeer af en toe terug in huis met je favoriete radiozender bijvoorbeeld, hè, deze. Of een leuke vakantiefoto centraal in de woonkamer. Zo hoeft het vakantiegevoel niet te eindigen zodra de koffer weer in de kast staat. Goeie adviezen, misschien hebben we er wat aan. In ieder geval, misschien ben je deze week al begonnen, misschien begin je midden deze week, misschien begin je volgende week. Het is wel weer tijd om aan het werk te gaan. En daar zingt Mick Jagger ook over.

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsok. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsok Bonaire. Where service is in our nature.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42... vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work.

0: wacht even. Waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
1: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
0: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
2: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough.

0: nieuws van half 1.
1: PFAS steunt Green Wave initiatief van Curaçao Cleanup. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De regering van Curaçao sluit zich aan als partner bij de Green Wave beweging. Dat werd afgesproken tijdens een gesprek tussen het bestuur van Curaçao Cleanup en premier Gilmar PFAS. De beweging, die 2 weken geleden werd gelanceerd in de aanloop naar World Cleanup Day, wil inwoners stimuleren hun liefde voor het eiland om te zetten in actie voor een gezonder en schoner Curaçao. Volgens Curaçao Cleanup heeft het overleg positief uitgepakt en hoopt de organisatie dat steeds meer burgers en bedrijven zich bij het initiatief aansluiten. En de politie onderzoekt een steekincident in Buena Vista dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Een 49-jarige man heeft zijn partner neergestoken met een scherp voorwerp. Agenten hebben het voertuig waarin de verdachte probeerde zijn bewusteloze partner naar het ziekenhuis te brengen klemgereden. De man die onder het bloed zat is direct gearresteerd. De vrouw is met spoed naar het CMC-ziekenhuis gebracht. De verdachte zit vast op verdenking van poging tot moord of zware mishandeling. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
5: Zometeen het lokale nieuws, maar eerst Mariah Carey.

0: Het gouden keltje van Mariah Carey, Emotions.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen gaan we natuurlijk de muziekquiz spelen. Het gaat vandaag om een heerlijk diner voor twee bij de kleine Hindoestaan. En in de spotlight, straks na het nieuws van 1 uur... onder meer de verjaardag van Belinda Carlisle. Je hoort Heaven is a Place on Earth. En Kevin Rowland is jarig van Dexys Midnight Runners. En een plaat over Chicago. Niet van de groep Chicago, maar de plaat gaat wel over Chicago. Waar de stad Chicago en vooral de burgemeester helemaal niet blij mee was. Maar nu eerst.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, en ook voor jou natuurlijk een oprecht goede maandagmiddag, Vanessa.
2: Goedemiddag, Pepijn.
0: De Emotions liepen net bij Mariah Carey hoog op, maar die liepen bij heel veel mensen dit weekend hoog op, want er werd geschakeld. En niet zo'n beetje ook. Op diverse plekken op het eiland is de stroom er diverse uren en dan ook nog waarschijnlijk een paar keer van af geweest. Maar er is ook wel weer... Heb jij er last van gehad eigenlijk?
2: Ja, 2 keer.
0: Ja, dat bedoel ik.
2: Ja,
0: dat was bij meer mensen.
2: Zaterdagmiddag thuis en toen was hij uit. Nou ja, goed, toen zag ik inderdaad dat er gepland stond om te gaan schakelen, maar dat was bij ons pas in de avond gepland. Dus ik dacht, nou ja, dan hebben we het nu gehad.
0: Nee.
2: Ik dacht, hij aan. En toen viel hij s'avonds weer uit. Nou, toen heb ik wel een beetje gevloekt.
0: Ja, ik kan me daar ook iets bij voorstellen. En ik dacht 's ochtends al, ik denk, hé, het is windstil. Dat gaat vast problemen opleveren.
2: Ja.
0: Dus toen heb ik mijn auto, want ik heb zonnepanelen en een accu, mijn auto wat vroeger opgeladen. En ik denk, daarna zorg ik dat mijn accu 100% vol is. En ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik heb nergens last van gehad.
2: Hey.
0: Behalve dan dat ik een piepje opeens hoorde en mijn internet er 30 seconden dan uit lag. En de piepers van de installatie, die geeft dan aan, we zijn volledig off-grid.
2: Ja.
0: En mijn internet valt dan 40 seconden uit en dan herstelt zich alles weer.
2: Dus je wordt eventjes erop geattendeerd?
0: Ja, dus ik wist toen, de stroom is eraf. En af en toe ging ik eens kijken. Ik dacht, goh, nog steeds, jeetje.
2: Wat
0: en toen,
2: lullig voor al die mensen.
0: Nou ja, dat dacht ik wel serieus. Ik denk, wat vervelend voor iedereen die... Ik heb het vaak genoeg meegemaakt. Ik weet hoe het is. Dus ik ben wel eens een keer bij mijn hek aangekomen dat ik geen stroom had. Moest ik over mijn hek heen klimmen en zo. En s'avonds maar een pannetje soep gekookt. Dat was het enige wat ik kon doen. Want ik had geen stroom, ik had niks. Ook geen licht, wel heel irritant.
2: Ja.
0: Maar goed, ik weet hoe het is. Dus,
2: ik maak me iedere keer weer zorgen en daar word ik ook heel boos over. Over al die apparaten, weet je wel. Dan denk ik, ja, je moet toch weer die stekkers te gaan uittrekken op het moment dat je daar niet aan toe komt. Hè, dat je misschien niet thuis bent. Dan krijgen al die apparaten weer een klapper.
0: Ja, maar er is, ja, daar kan je dan weer stekkertjes voor kopen. Een soort schakelaars. Dus die zet je ertussen. Een soort overspanningsbeveiligers.
2: Ja, dat moet je er eigenlijk gewoon tussen hebben. Ja,
0: die moet je eigenlijk wel hebben.
2: Bij de koelkast heb ik dat dan wel.
0: Ja.
2: Maar bij al die andere apparaten, je router en weet ik wat allemaal. Ja, het is gewoon helemaal niet goed.
0: Er is wel goed nieuws, althans, dat hopen we. De Aqualectra-directeur mevrouw Isenia zegt dat volgens de huidige vooruitzichten het nutsbedrijf de maatregel van dat schakelen deze week niet hoeft in te zetten.
2: Daar moeten we dan blij mee zijn, hè?
0: Ja.
2: Jeetje.
0: Doordat Aqualectra helaas eerder dan gepland met het schakelen moest beginnen, kwamen dus in het weekend enkele wijken 2 keer zonder stroom te zitten. Verder verliep het schakelproces goed. Ja, daar moet ik dan heel erg hard om lachen, om die zin. Maar goed, ja.
2: Moeten we er maar een beetje van uitgaan dat dit normaal wordt of zo?
0: Ik hoop het niet.
2: Is dit? Nee, ik vind het wel heel erg, hoor. Echt heel erg.
0: Goed. Een van de oud-directeuren van Aqualectra, de heer Anton Kaspersen, die zegt, ja, het nutsbedrijf moet gewoon beter inspelen op capaciteitskorten. Ze moeten eigenlijk gewoon beter plannen.
2: Ja, zodat ze kunnen doen wat ze moeten doen. Namelijk energie leveren aan ons.
0: Ja.
2: Toch? Ik bedoel, dat is toch... We zijn totaal afhankelijk van dit ene bedrijf waarbij we dit moeten doen. Nou ja, goed, en de mensen die off-grid kunnen, die... ik denk, ja, dat zullen er ook wel steeds meer worden uiteindelijk. Maar de rest van het eiland is afhankelijk van dit ene bedrijf. En laat ze dan gewoon zorgen dat ze kunnen leveren wat ze, ja, waar wij voor betalen.
0: Dan iets heel anders. De politie onderzoekt een steekincident in Buena Vista dat afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Een 49-jarige man heeft zijn partner neergestoken met een scherp voorwerp. Agenten hebben het voertuig waarin de verdachte probeerde zijn bewusteloze partner naar het ziekenhuis te brengen. Moet je klem geleden. Moet je dus voorstellen, je steekt je partner neer met een scherp voorwerp, waarschijnlijk een mes. Die is dan vervolgens door het bloedverlies bewusteloos.
2: Ja.
0: En die ga je dan in je sleep je in je auto en daarmee ga je al naar het ziekenhuis rijden.
2: Dat was toch niet de bedoeling dan, denk ik.
0: De man die onder het bloed zat, ja, me dunkt, is direct gearresteerd. De vrouw is met spoed naar het CMC gebracht. De verdachte zit vast op verdenking van poging tot moord of in elk geval zware mishandeling.
2: Ja, ja, het klinkt inderdaad wel alsof iemand dat impulsief heeft gedaan en dan in het moment heeft gedacht, oh mijn god, dit wil ik eigenlijk helemaal niet. Straks gaat het mis en ik breng haar toch maar naar het ziekenhuis. Ja, het is toch gewoon, ja. Nou ja, goed, ik vind het verschrikkelijk weer dit.
0: Ja, dat is het ook.
2: Ja.
0: De monumentenraad dringt bij de minister aan op aankoop van, ik durf het bijna niet uit te spreken, maar het staat toch echt, Siri Neger. Als in de zwart, hè, gewoon. De monumentenraad Curaçao roept de cultuurminister van Heidoorn op om de aankoop en bescherming van Siri Neger op plantage Fontijn snel op te pakken. Op die historische plek vond in 1795 tijdens de grote slavenopstand een hevige veldslag plaats. De raad, maar ook eerdere kabinetten, willen van het gebied een nationale place of memory maken voor educatie, erkenning en herdenking. Voor de financiering wijst de Monumentenraad naar de actieagenda Slavernijverleden, waarvoor Nederland ruim $6 miljoen beschikbaar heeft gesteld. Ja, overigens herdenken we trouwens vandaag op 17 augustus de grote slavenopstand op Curaçao. Die begon in 1795 onder leiding van natuurlijk niemand anders dan Tula.
2: Ja. Dia di Tula, of Dia di Lucha per Libertad. De dag van de strijd voor de vrijheid. Nou ja, dat is een hartstikke mooie dag om te herdenken natuurlijk. Een belangrijke dag.
0: Ja. En dan tot slot leuk nieuws. De Snackweek is weer terug. Heb je daar wel eens aan meegedaan?
2: Niet aan meegedaan, nee. Maar wel, wel veel over gehoord inderdaad.
0: Ja, nou, vanaf zaterdag staat hij een week lang staat Curaçao in het teken van de snack. Hey, het is natuurlijk een fantastisch boek ooit uitgekomen van kunstenaar Herman van Bergen over de snacks. Zaterdag 22 augustus bij Terrazza Divina. Je kan het allemaal op nu.cw vinden. Zondag 23 augustus El Patron. En dan een week lang gewoon elke avond bij de snack. Kan je waarschijnlijk ook 0.0 krijgen tegenwoordig bij elke snack. Dus je hoeft niet helemaal elke dag laveloos.
2: Het gaat niet om het supen, hè. Het gaat gewoon om... Nee, het is natuurlijk hartstikke lekker om een biertje te doen. Maar het is eigenlijk volgens de organisatoren meer dan een plek om alleen te drinken of te eten. Het is ook een ontmoetingsplek voor de mensen uit de buurt. Hè, waar mensen met elkaar kletsen. Eventjes van zich af vertellen. En samenkomen. Ja. Een heel belangrijke plek.
0: En dat is een typisch Curaçaos cultureel fenomeen.
2: Ja, ja, ik vind het wel hartstikke mooi. Misschien duik ik iets dieper nog even in deze snackweek de komende week.
0: Lijkt me heel leuk. Volgens de organisatie draait het uiteindelijk dus om het ontdekken van nieuwe plekken. Want je komt dan ook bij snacks waar je nooit komt. Voor meer informatie en natuurlijk dagelijkse updates kunnen geïnteresseerd de social media kanalen van Snackweek. En met een E natuurlijk, Snackweek volgen.
2: Ja, leuk, superleuk.
0: We spreken elkaar morgen weer.
2: Doen we.

0: St. Elmo's Fire. John Parr natuurlijk van The Breakfast Club. Nummer is schitterend. En de film trouwens ook, is ook een aanrader, mocht je die nog nooit hebben gezien. We gaan het doen. Het is, wat is het eigenlijk? 8,5 minuut voor 1.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2. Maar je kan natuurlijk ook gewoon lekker warm gaan lunchen. Wat ook wel een goed idee is. Bij de kleine Hindoestaan. Die staan nog steeds niet op TripAdvisor. En waarschijnlijk is dat zo'n restaurant waarvoor mensen denken, ja, weet je, het is lekker eten, goed eten, maar die niet denken, ik ga daar eens leuk een recensie over schrijven. Of er zijn nog te weinig recensies. Dat kan natuurlijk ook. Want op een gegeven moment kom je pas bij TripAdvisor als er, geloof ik, weet ik veel, 5 of 10 recensies zijn. Even uit mijn hoofd, dat weet ik ook niet. Maar op Google heb je natuurlijk ook beoordelingen. Sterker nog, er staan 45 reviews. Yvette zegt, voor het eerst met mijn zoontje hier, heerlijk roti gegeten, zeker voor herhaling van. Maar Fabienne zegt, de beste roti bij de kleine Hindoestaan. Altijd vers, vol smaak en met liefde gemaakt. En het personeel is gezellig en vriendelijk. Wat wil je nog meer? Oh, je wil er gratis eten? Nou, dat kan.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Ja. Is die moeilijk? Ja, een beetje. Zullen we hem nog een keer doen? Ach, waarom niet?
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Zes, zeven, vijf, 1-0-3-1. Of, in dit geval is niet een beller sneller, maar een apper is sneller. Via de gratis app te downloaden op alle platformen. De Paradise FM app. Dit is Anita Baker met Sweet Love. Straks natuurlijk de spotlights met onder meer Belinda Carlisle.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
5: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De regering van Curaçao sluit zich als partner aan bij de Green Wave-beweging van Curaçao Cleanup. Dat is afgesproken tijdens een gesprek met premier Gilmar Pisas. Green Wave wil inwoners en bedrijven stimuleren zich in te zetten voor een schoner en gezonder Curaçao. De beweging werd 2 weken geleden gelanceerd in aanloop naar World Clean Up Day. Bezorgde inwoners van Curaçao hebben gisteren geprotesteerd tegen stijgende woonlasten, gentrificatie en de vele bouwprojecten op het eiland. De demonstranten liepen van Botica Juliana naar de Penstraat. Volgens hen verdwijnen betaalbare huurwoningen door vakantieverhuur en raken buurten hun sociale samenhang kwijt. De organisatie Sin Cabes wil voortaan elke 2 weken demonstreren. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten kopen voor $22,9 miljard extra Tomahawk kruisraketten bij Raytheon en moederbedrijf RTX. De Amerikaanse voorraad is geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Volgens Raytheon stijgt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Het Hoge Rechtshof heeft het hoge beroep van de anti-oorlogspartij afgewezen. Yabloko wil herziening van het vonnis vragen. Volgens het hoofd van de lokale afdeling zijn rond de zitting in Moskou ruim 60 aanhangers naar politiebureaus gebracht. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou prinses Amalia naar Polen hebben willen ontvoeren om met haar te trouwen. Bij zijn arrestatie had hij 2 bijlen en een agenda met teksten over Amalia, Alexia en een bloedbad. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
8: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Banco di Caribe. Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
3: Met Belinda Carlisle. Want die is van

0: Heaven is a place on earth. En ik hoop dat ook dat vandaag het geval is voor de jarige Belinda Carlisle.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Straks, na het lokale nieuws van 1:30, vertel ik je wat meer over elektrisch rijden. En ik heb veel goed nieuws. En dat is echt, echt heel erg veel goed nieuws. Het gaat over een jongen uit een Braziliaanse favela. Zo'n achterstandswijk. Nou ja, meestal kan je eigenlijk beter zeggen een krottenwijk. Die is naar Amerika gegaan, is daar gaan werken bij Wendy's. En dankzij Wendy's, de bekende snackbarketen, fastfoodketen moet ik eigenlijk zeggen. Dankzij Wendy's kan hij gaan studeren. En zijn eigen intelligentie kan hij gaan studeren bij Yale. Daarover straks meer, nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Nou ja, Belinda Carlisle dus. Hè. Vandaag, maandag 17 augustus, is Chia. Ze is zangeres van de Go-Go's en natuurlijk succesvol solo-artiest. Ze wordt alweer 68 jaar oud. Heaven is a Place on Earth was een wereldhit. Gaat erover dat echte liefde de aarde in een paradijs kan veranderen. De videoclip werd geregisseerd door Hollywood-legende en Oscar-winnares Diane Keaton. Ze castte Belinda's eigen echtgenoot Morgan Mason als haar tegenspeler. In zowel Amerika als in Groot-Brittannië bereikte Heaven is a Place on Earth de nummer 1. Belinda Carlisle nam in 2015 een verrassende akoestische versie op, waarin ze het poprefrein combineert met traditionele Sikh-gezangen voor haar spirituele album Wilder Shores. Want daar zit ze tegenwoordig helemaal in. Een bijzondere hitlijst-mijlpaal hebben we ook deze maandag 17 augustus. Op 17 augustus 1974 stond The Night Chicago Died van Paper Lace exact 1 week op de eerste plaats van de Amerikaanse Billboard Hot 100. Het nummer vertelt een volledig fictief verhaal over een bloedige confrontatie tussen de bende van Al Capone en de politie van Chicago. De zanger wacht ondertussen angstig af of zijn vader, die is agent, de schietpartij zal overleven. De Britse tekstschrijvers hadden Chicago op het moment van schrijven nog nooit bezocht. Hun beeld van de stad kwam vooral uit oude gangsterfilms. Toch stuurde Paper Lace vol trots een exemplaar van de single naar de toenmalige burgemeester van Chicago, Richard Daley. Die kon er allerminst om lachen en liet via een medewerker weten dat de band maar in de Chicago-rivier moest springen.

Paper lees dus The Night Chicago Died. Een bijzonder geestig nummer, vind ik zelf. 17 augustus 1974 stonden ze één week op de allereerste plek van de Amerikaanse Billboard Hot 100. En de burgemeester van Chicago was niet geamuseerd. Wie is er vandaag jarig? Nou, dat ga ik je vertellen. Donnie Wahlberg van de nieuwe Kids on the Block. Straks staan Dexys, Midnight Runners met Come On Eileen en de Black Crowes met Hard to Handle. Maar eerst de nieuwe Kids on the Block. Hij is niet echt meer een Kids on the Block. Hij is 57 jaar oud geworden. Een van de grootste hits van de groep is natuurlijk Step by Step in 1990. Het nummer is eigenlijk een soort muzikaal stappenplan om het hart van een meisje te veroveren. En elk bandlid krijgt daarbij zijn eigen moment. En Donnie neemt een van de belangrijkste steps voor zijn rekening. Het nummer was de allergrootste hit uit de carrière van de New Kids on the Block. Stond wereldwijd wekenlang bovenaan de hitlijsten. Donnie was trouwens vanaf het begin het kloppende hart van de groep. Hij was de eerste die door de producer Maurice Starr werd aangenomen en hielp vervolgens om de andere jongens erbij te halen. Leuk detail, in de videoclip loopt ook de jongere broer van Donnie Wahlberg rond. Namelijk niemand minder dan Mark Wahlberg. Maar ja, die was vooral bekend als Marky Mark nog in die tijd. En hij bewoog zich op de set als roadie en als crewlid vlak voordat hij volledig doorbrak als artiest en acteur.

0: Stolberg dus, van New Kids on the Block. Vandaag 57 jaar geworden.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Straks draai ik Hard to Handle van de Black Crowes, want ook daar is één jarige. Maar nu eerst Dexys Midnight Runners, Come on Eileen. Wie die eerste vioolnoten van dat nummer hoort, weet meteen welk nummer eraan komt. Een van de meest herkenbare songs van de jaren 80. Eileen is geen echte persoon. Zanger Kevin Rowland, vandaag jarig 73 geworden, creëerde haar als een soort symbolisch figuur die stond voor eerste liefde, verlangen en de zoektocht naar vrijheid tijdens zijn jeugd. Come on Eileen werd de best verkochte single van 1982 in Groot-Brittannië en bereikte ook de nummer 1 positie in Amerika. Die videoclip met die overalls en die energieke danspasjes en met de Ierse muziek werd wereldwijd iconisch. De vrouw die Eileen speelt in die videoclip is Meyer Fahey. De zus van Siobhan Fahey, die later bekend werd als lid van Bananarama. Kevin Rowland heeft later wel gezegd dat Come on Eileen hem redde en kapot maakte. Het werd voor hem een soort artistieke gevangenis, dit nummer. Hij zag Dexys Midnight Runners als een serieuze band die zich voortdurend wilde vernieuwen, terwijl het publiek de hele tijd riep om Come on Eileen. Om het succes vast te houden legde Rowland de lat steeds hoger en daardoor viel Dexys uiteindelijk uit elkaar. Daarna begon een periode waarin hij kampte met een zware cocaïneverslaving, failliet ging en zelfs een tijdje op straat leefde. Toch heeft Come on Eileen hem uiteindelijk ook er weer bovenop geholpen. Door de jaren heen kreeg hij natuurlijk geld, royalties binnen. Toen zijn leven weer op orde was, zorgden die inkomsten ervoor dat hij financieel onafhankelijk werd en zonder commerciële druk opnieuw muziek kon gaan maken. Voor Kevin Rowland, de jarige vandaag dus 73 geworden, was Come on Eileen tegelijkertijd een vloek en een zegen. Het bracht hem naar de top, het duwde hem bijna over de rand van de afgrond, maar het hielp hem uiteindelijk ook weer overeind.

0: One, Eileen van Dixie's Midnight Runners. Ter gelegenheid van natuurlijk de 73ste verjaardag van de voorman van Dixie's Midnight Runners, Kevin Rowland. Het succes van dat nummer was bijna zijn ondergang, maar ook weer zijn redding.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ja, het is weer zo'n dag met ontzettend veel jarigen vandaag. 17 augustus is ook Steve Gorman jarig. De drummer en medeoprichter van The Black Crowes werd geboren op 17 augustus 1965... en is dus vandaag 61 jaar geworden. Daar hoor je zometeen Hard to Handle. Dat is de rockversie van de soulklassieker van Otis Redding uit 1968. Het nummer zelf is uit 1990... werd de grote doorbraaksingle van The Black Crowes. De groove is bijzonder. Gorman speelt zijn drums bewust een fractie achter de tel. En dat geeft het nummer een beetje die lome, stomende cadans die later een kenmerk werd van de Southern Rock van The Black Crowes. Steve Gorman bleef jarenlang een vaste waarde binnen de band en speelde op alle studioalbums tot hij wegging in 2015. Later schreef hij een boek over de turbulente geschiedenis van The Black Crowes en dat boek noemde hij, jawel, Hard to Handle.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadien Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
3: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
2: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
3: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
2: Ja.
3: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
4: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
5: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
6: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
7: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1:30.
8: Sint Maarten moet Amerikaanse toeristen schadevergoeding betalen na val in Kuil. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het eiland Sint Maarten moet een Amerikaanse toeristen een schadevergoeding van ruim $44.000 betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op de Nile Road in Mao. Hierbij raakte ze gewond doordat een pees in haar bovenbenen afscheurde. Hoewel de overheid aanvankelijk beweerde niet verantwoordelijk te zijn, heeft het Hof besloten dat het land als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van openbare wegen. Omdat het gat in het wegdek eenvoudig te repareren was en de weg zich in een druk uitgaansgebied bevindt, is de overheid aansprakelijk gesteld voor de letselschade en gemiste inkomsten van de toeristen. Deze uitspraak heeft een eerdere beslissing van de rechter teruggedraaid. En de regering van Curaçao sluit zich aan als partner bij de Green Wave-beweging. Dat werd afgesproken tijdens een gesprek tussen het bestuur van Curaçao Cleanup en premier Gilmar Pisas. De beweging, die 2 weken geleden werd gelanceerd in de aanloop naar de World Cleanup Day, wil inwoners stimuleren hun liefde voor het eiland om te zetten in actie voor een schoner en gezonder Curaçao. Volgens Curaçao Cleanup heeft het overleg positief uitgepakt en hoopt de organisatie dat steeds meer burgers en bedrijven zich bij het initiatief aansluiten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
9: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop, a sanctuary above the swinging bridge.
10: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1... in het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
11: Turista, riba bo isla. Denk er voor bo mister ta. Eliaki, kun tour de France. Start bo dia, kun coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante, pa 5,99. Saboreer un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery. Water, pa 7,95. E brinda, cu vile boss, avion blanc, vile noir, of rosé. Dos butter, pa 44,93. Viva la France!
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
13: Straks nog één spotlight. Nu eerst een ontbijtje op bed.

0: 340 en Chrissy Hynde genieten van een lekker ontbijtje in bed.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Zometeen vertel ik je wat meer over elektrisch rijden. Je weet het, ik heb een elektrische auto gekocht bij HCR. En af en toe vertel ik eens wat over mijn ervaringen. En in het Feel Good nieuws vandaag, zo rond 2:10... het bijzondere verhaal van Thales de Souza, van een Braziliaanse favela. Zo'n hele armoedige, nare wijk, naar de topuniversiteit Yale. Daarover dus later meer.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Nou, vandaag is Colin Moulding jarig. Hij is bassist, zanger en de belangrijkste tekstschrijver van de groep met de illustere naam Ecstasy. Werd geboren op 17 augustus 1955 en is vandaag dus 71 jaar. Hun grootste hit is Making Plans for Nigel uit 1979. Colin schreef het nummer en zingt de lied. Het gaat over ouders die het leven van hun zoon Nigel al volledig hebben uitgestippeld. Hij moet vooral een veilige baan krijgen, een veilige toekomst bij het grote staalbedrijf British Steel. De eerste 20.000 singles kregen trouwens een bijzondere hoes en die kon worden uitgevouwen tot een bordspel over het voorspelbare leven van Nigel. Toen kort na de release van dit nummer honderdduizenden Britse staalarbeiders aan het staken waren, namen de vakbonden direct contact op met Colin. Ze dachten dat het nummer een politiek strijdlied was, maar Colin Moulding zei, nou ja, liever niet, ik hou me op de vlakte, ik wil hier eigenlijk niks mee te maken hebben. Dat heeft hij recent weer gedaan, want de titel duikt vandaag de dag nog geregeld op in de Britse politiek als spottende bijnaam voor politicus Nigel Farage. Mensen in de Britse politiek gebruiken geregeld het nummer Making Plans for Nigel als een satirische of protestachtige verwijzing naar Nigel Farage. En die Colin Moulding heeft nu ook weer gezegd, ja, ik wil me hier niet bemoeien, laat mijn nummer met rust, daar is het allemaal niet voor bedoeld. Ecstasy, Making Plans for Nigel.

Making plans for Nigel. Ecstasy. Colin Molding, de voorman en tekstschrijver daarvan. Vandaag jarig 71. Een man die er dus niet van houdt als zijn nummers politiek misbruikt worden. Niet door British Steel en ook niet tegen Nigel Farage. Je weet het, ik rij sinds enige tijd eind maart ongeveer elektrisch. Elektrische auto gekocht bij HCR. Af en toe vertel ik daar eens wat over. Laatst moest er wat gebeuren aan mijn auto. En toen had ik een leenauto. En toen moest ik ontzettend gewoon een normale benzineauto. Gewoon een normale automaat. Toen moest ik ontzettend wennen. Want ik ben gewend aan regeneratief remmen. Ik vind het een voordeel van elektrisch rijden, dat regeneratief remmen. Dat klinkt misschien heel technisch, hè, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Zodra je bij een elektrische auto je voet van het gaspedaal haalt, begint die elektrische auto automatisch af te remmen. Daarbij wordt een deel van de bewegingsenergie teruggewonnen en omgezet in elektrische energie voor de batterij. Met andere woorden, wanneer je uitrolt of afremt, laat de batterij een heel klein beetje bij. Dat voelt in het begin anders dan bij een traditionele auto. Je gebruikt het rempedaal namelijk veel minder vaak, omdat die auto al afremt zodra je het gaspedaal loslaat. Dat kan je instellen, die gevoeligheid. Ik heb hem op maximum staan, want ik vind het dus heel prettig. Je raakt er ook heel snel aan gewend. Je leert wat verder vooruitkijken en je leert eerder het gaspedaal los te laten. Dat heeft dus niet alleen voordelen natuurlijk voor het energieverbruik, maar het kan er ook voor zorgen dat je bewuster en rustiger gaat rijden. En ondertussen wint de auto bij het afremmen opnieuw energie. Iets heel anders is, je kan allerlei instellingen aanpassen, maar je hebt bijvoorbeeld ook in de auto de eco-stand. En er is een idee dat die auto dan traag of minder prettig zou rijden. Dat klopt niet. De auto wordt vooral efficiënter afgesteld. De reactie op het gaspedaal is ietsje rustiger. Het energieverbruik wordt ietsje beperkt. Terwijl de auto gewoon comfortabel en vlot blijft rijden. In het dagelijks verkeer merk je daar eigenlijk heel weinig van. De meeste mensen gebruiken die eco-stand als ze wat lager in hun batterij zitten. En wat je hebt meteen lager energieverbruik en een efficiënter gebruik van de batterij. Regeneratief remmen en die eco-stand laten daarmee goed zien waar elektrisch rijden om draait. De beschikbare energie zo efficiënt mogelijk gebruiken en waar mogelijk terugwinnen. Dat gebeurt trouwens automatisch, zonder dat je daar dus bij het rijden voortdurend bij stil hoeft te staan. Zometeen het feel good news van Favela naar Yale. Het verhaal van Thales de Souza. Nu eerst Trouw met me. Tenminste, dat zingt Silvestre Dangond uit Colombia met Nicky Jam, natuurlijk uit Jam.

0: Oftewel, trouw met me. Je kan ook zeggen, cansaat conmigo. Dan zeg je, word moe met me. Maar dat heb je waarschijnlijk eerst een aantal keren gedaan voordat je roept, trouw met me. Sylvester uit Colombia en Nicky Jam. Die heet trouwens helemaal geen Nicky Jam, dat radio. Maar die heeft eigenlijk een hele leuke artiestennaam van zichzelf. Namelijk Nick Rivera Caminero. Nick Caminero, dat klinkt toch ook goed. Hij komt uit Amerika natuurlijk met Puerto Ricaanse roots. Zometeen een fantastisch nummer van Bruce Springsteen, Born to Run. Dat sluit namelijk aan op...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, 8 minuten voor 2. Goede tijd voor dat feel good news. Het verhaal van favela naar Yale. Het verhaal van Thales Winner de Souza. Inmiddels 23 jaar oud. Hij groeide op in de favela Kennedy bij Rio de Janeiro. Een volledig vervallen wijk die zwaar werd gecontroleerd door de drugsbende Vermelho. Thales woont daar met zijn alleenstaande moeder en 3 broers en zussen in moeilijke omstandigheden. In 2016 ligt hij thuis te slapen en toen brak er een schietpartij uit. Hij overleefde het ternauwernood. Zijn moeder besluit alles achter te laten en met haar kinderen naar Amerika te vluchten. Het gezin kwam terecht in Massachusetts. Thales sprak geen woord Engels. Op middelbare school ging hij bij Wendy's werken om bij te dragen aan het gezinsinkomen. Hij klom op tot shift manager. Maar op een gegeven moment wil hij daar stoppen. Werken in de constructie betaalt beter en hij dacht op die manier sneller geld te kunnen sparen voor zijn studie. Maar zijn leidinggevende kwamen met een bijzonder voorstel. Ze zeiden tegen hem, blijf bij ons werken. Bij Wendy's, dan zorgen wij ervoor dat je daar naar college kunt. Voor ieder uur dat Thales werkte, legde zij extra geld opzij. Dat fonds betaalde uiteindelijk 3 jaar collegegeld aan Cape Cod Community College. Thales greep de kans met beide handen aan. Hij haalde hoge cijfers, werd voorzitter van de studentenraad. En toen kwam de volgende grote stap. In mei, nu een paar maanden geleden, werd hij toegelaten tot Yale University met een volledig vergoede studiebeurs te waarde van bijna $200.000. Dit najaar begint hij daar bij Yale, een van de meest prestigieuze universiteiten ter wereld, aan politieke wetenschappen met een minor mensenrechten. Zijn ambitie? Advocaat worden en opkomen voor kwetsbare gemeenschappen en migranten. Over het moment waarop zijn baas in hem geloofde, zegt Thales, college was voor mij iets dat echt buiten mijn bereik lag. Het veranderde mijn kijk op het leven. Iemand geloofde in mij. Dus nu was het mijn beurt om mijn deel te zien. Hij zegt, waar je vandaan komt, bepaalt niet waar je naartoe gaat. Soms brengen de meest onmogelijke reizen ons naar de plekken die we ons nooit hadden kunnen voorstellen te bereiken. En zijn bazen zeggen dat ze vooral zijn enorme doorzettingsvermogen zagen. En ja, dit is toch een prachtig verhaal. Hey, voordat ik vertel welke plaat het is geworden, ik had al gezegd Bruce Springsteen en Born to Run. Vanmiddag natuurlijk, Marissa, we zijn weer helemaal op orde. We hebben nu weer de vaste programmering terug. Donderdag beginnen ook de scholen, alles neemt herneemt zijn normale loop. Straks, Marissa, dan van 4 tot 7 natuurlijk Vanessa. Morgenochtend vroeg Jeremy, daarna Joris. En dan meld ik me weer van 12 tot 2. Born to Run is het ultieme nummer, hè, over het ontsnappen aan een uitzichtloze omgeving en vechten voor een betere toekomst. De rauwe drang om die favelas achter zich te laten en door te zetten heeft exact dezelfde lading als deze klassieker van Bruce Springsteen. En ik wens je nog een hele fijne dag.

0: show van Pepijn Bieren Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op de moviescuraçao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugalen machtig, wat heerlijk.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2 uur.
6: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De regering van Curaçao sluit zich als partner aan bij de Green Wave-beweging van Curaçao Cleanup. Dat is afgesproken tijdens een gesprek met premier Gilmar Pisas. Green Wave wil inwoners en bedrijven stimuleren zich in te zetten voor een schoner en gezonder Curaçao. De beweging werd 2 weken geleden gelanceerd in aanloop naar World Clean Up Day. Bezorgde inwoners van Curaçao hebben gisteren geprotesteerd tegen stijgende woonlasten, gentrificatie en de vele bouwprojecten op het eiland. De demonstranten liepen van Botica Juliana naar de Penstraat. Volgens hen verdwijnen betaalbare huurwoningen door vakantieverhuur en raken buurten hun sociale samenhang kwijt. De organisatie Sin Cabes wil voortaan elke 2 weken demonstreren. Dan internationaal nieuws. De Verenigde Staten kopen voor $22,9 miljard extra Tomahawk kruisraketten bij Raytheon en moederbedrijf RTX. De Amerikaanse voorraad is geslonken door onder meer de oorlog tegen Iran. Volgens Raytheon stijgt de productie van enkele tientallen naar meer dan 1000 raketten per jaar. De Russische oppositiepartij Yabloko mag niet meedoen aan de parlementsverkiezingen in september. Het Hoge Rechtshof heeft het hoge beroep van de anti-oorlogspartij afgewezen. Yabloko wil herziening van het vonnis vragen. Volgens het hoofd van de lokale afdeling zijn rond de zitting in Moskou ruim 60 aanhangers naar politiebureaus gebracht. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige Anne Romke van der Haa uit Uithuizen. Hij zou prinses Amalia naar Polen hebben willen ontvoeren om met haar te trouwen. Bij zijn arrestatie had hij 2 bijlen en een agenda met teksten over Amalia, Alexia en een bloedbad. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
7: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
8: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
9: Geen zin om te koken. Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen-menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
10: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
11: Heel de dag uit volle borst.
10: Nu Marisa Wildeboer.
12: Een hele goede middag. Bosiman, hier is I'm

0: op
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede maandagmiddag. Bon Simon, we zijn weer gestart met de week. Ik ben alleen een klein beetje schor gisteren op Fuik geweest. Dus als je denkt, wat is er met haar stem aan de hand? Ik heb al heel veel thee met honing gedronken. Maar het werkt op dit moment nog niet heel erg. Ik hoop dat het morgen in ieder geval beter is. Maar vandaag zit ik in ieder geval voor je klaar tot en met 4 uur. We spelen de muziekquiz. Vanessa Werkhoven schrijft bij me aan. En ik heb natuurlijk de allerbeste muziek. Hier is Rita Ora met Your Song.

0: Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountil Beach.
2: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punga en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
5: Wij produceren
4: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
5: Die elk project sterker maken.
4: Ook verkrijgbaar
5: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
4: Heavy mix Curaçao.
5: Voor kwaliteit die blijft staan.
6: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Nook Nook Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op nooknook-kids.com. Nook Nook Kids, alles voor mijn kamer.

0: Maarten moet Amerikaanse toeristen schadevergoeding betalen na val in kuil. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het eiland Sint Maarten moet een Amerikaanse toeristen een schadevergoeding van ruim $44.000 betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op de Nile Road in Mao. Hierbij raakte ze gewond doordat een pees in haar bovenbenen afscheurde. Hoewel de overheid aanvankelijk beweerde niet verantwoordelijk te zijn, heeft het Hof besloten dat het land als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van openbare wegen. Omdat het gat in het wegdek eenvoudig te repareren was en de weg zich in een druk uitgaansgebied bevindt, is de overheid aansprakelijk gesteld voor de letselschade en gemiste inkomsten van de toeristen. Deze uitspraak heeft een eerdere beslissing van de rechter teruggedraaid. En de regering van Curaçao sluit zich aan als partner bij de Green Wave-beweging. Dat werd afgesproken tijdens een gesprek tussen het bestuur van Curaçao Cleanup en premier Gilmar Pisas. De beweging, die 2 weken geleden werd gelanceerd in de aanloop naar de World Cleanup Day, wil inwoners stimuleren hun liefde voor het eiland om te zetten in actie voor een schoner en gezonder Curaçao. Volgens Curaçao Cleanup heeft het overleg positief uitgepakt en hoopt de organisatie dat steeds meer burgers en bedrijven zich bij het initiatief aansluiten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM.
2: Marisa Wildeboer.
3: Straks weer tijd voor een nieuwe kletspotvraag samen met Vanessa. Maar nu eerst Toto. Paradise.

0: You're the Voice, hoor je hierop.
1: Paradise FM.
0: Nou, het is tijd voor een nieuwe kletspotvraag. En dat doe ik natuurlijk samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Marissa, wat is er aan de hand?
0: Ik ben gisteren naar Fuik geweest.
2: Oh, het is weer zo'n feest.
0: Ik probeer het niet te erg te forceren. Ik ben al snoepjes aan het nemen en thee.
2: Ja.
0: Ja, het is balen.
2: Ja. Weet je wat ook heel goed helpt tegen zo'n stem?
0: Geen drankjes drinken?
2: Gewoon normaal doen.
0: Ja. Nee, heel grappig. Ik heb gisteren niet eens gezongen of zo.
2: Nee. Ja. Je bent hartstikke jong, joh. Je moet lekker feesten in het weekend.
0: Ja, nou, het is wel een beetje vervelend. Ik hoop dat het morgen voorbij is. Ik denk het wel.
2: Denk het ook.
0: Ja. Hey Vanessa, ik heb een vraag. Ik was gisteren naar Fuik. Daarna gingen we nog naar iemand toe. En ik had met die persoon had ik een gesprek over... Wacht, ik moet het goed gaan zeggen. Je kan dus tegenwoordig, als je overlijdt... kun je je lichaam behouden, zeg maar, door het in te vriezen. Het klinkt een beetje luguber. Maar door het in te vriezen, en dan kunnen ze eventueel met... in de toekomst, wat ze dan eventueel kunnen... kunnen ze je terug tot leven wekken.
2: Dat denken ze dat misschien in de toekomst kunnen.
0: Ja, ik denk dat het kan.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Verbaast me ook niks als dat zou kunnen. Ja, als het kan, ja.
0: Zou jij dit willen?
2: Hell no.
0: Oké, vertel.
2: Ja, maar serieus. Als ik ergens een hekje zie, zo'n dingetje waar je een koprol over kan maken als kind, weet je wel, zo'n paaltje, dan ben ik al 3 uur van slag. Laat staan dat ik na 100 jaar uit de dood word wakker gemaakt.
0: Oké, en stel je voor.
2: Dan kan je mij meteen in het wangbuis stoppen. Dat trek ik helemaal niet.
0: Oké, stel je voor. Je zou nu bijvoorbeeld ziek worden, afkloppen. Ja, laten we niet op je afroepen.
2: Ja.
0: Maar stel je voor dat zou gebeuren.
2: Ja.
0: En je zou, dit is een optie.
2: Ja.
0: Ze kunnen dan eventueel later, hè, met medicijnen, meer mogelijk. Zou je het dan alsnog niet doen?
2: Nee.
0: Ook al zou het binnen 20 jaar zijn, binnen 10 jaar.
2: Nee, ik zou het echt niet doen.
0: Maar je zou het gewoon niet durven omdat je niet weet hoe het eruit gaat zien? Of...
2: Nou ja, ik weet niet wanneer je me wakker maakt. Ik weet niet hoe de wereld er dan uitziet. Ik vind het sowieso totaal tegennatuurlijk.
0: Ja.
2: Ja, en dan denk ik, ik leef nu. Ik ga ook wel het liefst een beetje met de flow. Natuurlijk hoop ik dat ik 100 mag worden. Maar als dat anders is dat anders. En dan word ik misschien in een ander lichaam weer opnieuw geboren. Of ik leef in het weet ik veel wat er dan gebeurt.
0: Yeah.
2: Maar ik ga daar niet met mijn brein anno 2026 overlopen oordelen. Of ik wel of niet over 100 jaar weer wakker gemaakt wil worden. En dan ben ik een soort... Dan ben ik die vrouw uit...
0: Ja.
2: Een soort catweasel ben ik dan.
0: Dat is sick, hè?
2: Nou, misschien niks catweasel.
0: Nee, maar je... Ja.
2: Dan ga je door de... Dan ben ik die gek. Die gek die is wakker gemaakt van 100 jaar geleden.
0: Daar heb je er.
2: En dan zijn mijn kinderen misschien alweer er niet meer.
0: Ja.
2: Of die zijn er wel, maar die zijn dan oud. Nee, ik ga wel een beetje met de natuur mee als het even kan.
0: Ja, ik snap het
2: wel. Zou jij het wel doen?
0: Nou, ik vond dit zo'n bizar gesprek. Want ik had hier natuurlijk wel vaker over gelezen... maar ik had nog nooit iemand gesproken die daadwerkelijk dit gaat doen. Hij zit letterlijk in het proces om dit te gaan doen.
2: Oh,
0: of het vast te zetten.
2: Dan wil ik die persoon ook wel even spreken.
0: Nou,
2: dan ben ik heel benieuwd naar al die gewoon de redenen waarom.
0: Ja, maar het is toch bizar dat je dan weet... uiteindelijk overlijd je lichaam wordt bewaard... Je weet niet waar je in terechtkomt. Ik bedoel, je weet nu hoe snel het leven al gaat.
2: Ja,
0: de technologie, exact. Het gaat sneller.
2: Maar hoe werkt dat dan? Want dan overlijd je. Maar je hebt dan natuurlijk een bepaald contract getekend. Ze mogen je over zoveel jaar. Dus hoe zit dat? Stel je voor, je hebt nu een huis. Dat gaat normaal gesproken naar je kinderen. Maar als jij wordt ingevroren met het idee... dat je over, laten we zeggen, 50 tot 100 jaar weer wakker gemaakt wordt... Dan waar zijn je bezittingen er dan nog? Blijven die van jou? Of moet je dan moet je weer bij nul beginnen? Hoe werkt dat?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Ik vond het gewoon zo'n apart
2: idee. Hoor.
0: Heel interessant. Ja. Ik zei ook van, ik moet weten hoe werkt het.
2: Ja.
0: Want je hebt waarschijnlijk ook psychologen waarmee je van tevoren gaat praten.
2: Ja.
0: Ik neem aan dat er een heel proces...
2: Ja,
0: en er zijn weinig mensen op de hele wereld.
2: Dan ben je dus in dit leven al bezig met een leven... waarvan je nog niet eens weet dat het er gaat komen. Ik zeg, voor mij, maar iedereen moet zijn eigen ding doen... maar ik vind het al ingewikkeld genoeg om me bezig te houden met dit leven...
0: Ja.
2: Dan met een leven hierna nog.
0: Ja. Nou, ik ben benieuwd. Misschien is er wel iemand die luistert en denkt... nou, ik zou dit ook graag willen.
2: Ja.
0: Laat het even weten in de Paradise FM app. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook.
0: En vooral de reden. De reden waarom.
2: Ja.
0: Nee, ik zou het ook niet willen. Ik ben blij genoeg met het leven wat we nu hier
2: hebben. Het is uitdagend genoeg. Ga op, schei uit.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Als het klaar is, is het klaar. En misschien word je dan wel geboren als vlindertje.
0: Oh, het zou wel heerlijk zijn. Het zou wel heerlijk zijn. Nou, ik ben benieuwd.
2: Een vlinder kan je niks zeggen.
0: Een vlinder, toch?
2: Een beetje dom fladderen.
0: Nou ja, misschien krijgen we een bijzondere reden binnen en kunnen we er nog wat mee. Ik ben heel benieuwd.
2: Ik ook.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer?
3: Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
4: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
3: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
4: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
3: Island Vibes, nu in de winkel.
5: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
6: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
7: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3 uur.
8: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het eiland Sint Maarten moet een Amerikaanse toeriste ruim $44.000 schadevergoeding betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op Nile Road in Maho. Daarbij scheurde een pees in haar bovenbeen. Het Hof houdt de overheid als wegbeheerder aansprakelijk voor haar letselschade en gemiste inkomsten. De regering van Curaçao sluit zich als partner aan bij de Green Wave-beweging van Curaçao Cleanup. Dat is afgesproken tijdens een gesprek met premier Gilmar Pisas. Green Wave wil inwoners en bedrijven stimuleren zich in te zetten voor een schoner en gezonder Curaçao. De beweging werd 2 weken geleden gelanceerd in aanloop naar World Cleanup Day. Dan internationaal nieuws. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De 2 werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting voor volgend jaar zijn volgens Pro-leider Jesse Klaver nog steeds levensgroot. Klaver wil dat bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet daarvoor geen beweging. Hij blijft wel bereid verder te praten over steun aan de begroting van de minderheidscoalitie. De AEX is maandag 0,3% lager gesloten. Winsten van chipbedrijven als ASMI, Besi en ASML konden dat niet voorkomen. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt maandag officieel af. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
9: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/curaçao.
10: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
11: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
12: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
13: Op vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurasao.com.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
14: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
15: Ja, je hoort nu Madonna met Like a Virgin.

0: al vaker gezegd. Ik ben helemaal weg van de kleine Hindoestaan. Het is een superleuk restaurant. Het eten is echt onwijs lekker. Ik ben laatst een avondfeestje poelen, dus dat kan daar ook. Ja, ik zou zeggen, speel vooral mee. Hier komt de vraag van vandaag.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
3: Sint Maarten moet Amerikaanse toeristen schadevergoeding betalen na val in Kuil. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het eiland Sint Maarten moet een Amerikaanse toeristen een schadevergoeding van ruim $44.000 betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op de Nile Road in Mao. Hierbij raakte ze gewond doordat een pees in haar bovenbeen afscheurde. Hoewel de overheid aanvankelijk beweerde niet verantwoordelijk te zijn, heeft het Hof besloten dat het land als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van openbare wegen. Omdat het gat in het wegdek eenvoudig te repareren was en de weg zich in een druk uitgaansgebied bevindt, is de overheid aansprakelijk gesteld voor de letselschade en gemiste inkomsten van de toeristen. Deze uitspraak heeft een eerdere beslissing van de rechter teruggedraaid. En de regering van Curaçao sluit zich aan als partner bij de Green Wave-beweging. Dat werd afgesproken tijdens een gesprek tussen het bestuur van Curaçao Cleanup en premier Gilmar Pisas. De beweging, die 2 weken geleden werd gelanceerd in de aanloop naar de World Cleanup Day, wil inwoners stimuleren hun liefde voor het eiland om te zetten in actie voor een schoner en gezonder Curaçao. Volgens Curaçao Cleanup heeft het overleg positief uitgepakt en hoopt de organisatie dat steeds meer burgers en bedrijven zich bij het initiatief aansluiten. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
2: Dit is Paradise FM. Marisa Wildeboer.
4: Straks hoor je Stevie Wonder, maar eerst Michael Jackson met Off the Wall.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het eiland Sint Maarten moet een Amerikaanse toeriste ruim $44.000 schadevergoeding betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op Nile Road in Maho. Daarbij scheurde een pees in haar bovenbeen. Het Hof houdt de overheid als wegbeheerder aansprakelijk voor haar letselschade en gemiste inkomsten. De regering van Curaçao sluit zich als partner aan bij de Green Wave-beweging van Curaçao Cleanup. Dat is afgesproken tijdens een gesprek met premier Gilmar Pisas. Green Wave wil inwoners en bedrijven stimuleren zich in te zetten voor een schoner en gezonder Curaçao. De beweging werd 2 weken geleden gelanceerd in aanloop naar World Cleanup Day. Dan internationaal nieuws. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting voor volgend jaar zijn volgens Pro-leider Jesse Klaver nog steeds levensgroot. Klaver wil dat bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet daarvoor geen beweging. Hij blijft wel bereid verder te praten over steun aan de begroting van de minderheidscoalitie. De AEX is maandag 0,3% lager gesloten. Winsten van chipbedrijven als ASMI, WESI en ASML konden dat niet voorkomen. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt maandag officieel af. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
2: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
4: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu, Werkhoven werkt over.
7: Oh, en laten we gelijk die emoties eruit krijgen.

The Fresh Prince hoorde je hier met Summertime. Een hele goede maandagmiddag. Hallo, hallo, hoe is het dan? Oh, heb jij ook zo'n last van het niet los kunnen komen van het afgelopen weekend? Of ligt het alleen maar aan mij? Ik heb echt het gevoel dat dat een ding is vandaag. Maar goed, dat kan mijn persoonlijke ervaring zijn. Misschien sta jij er heel anders in en denk je, nou, ik ben wel helemaal opgeladen en helemaal fris en fruitig om aan deze week te gaan beginnen. Ja, voor mijn gevoel is het een beetje het een soort van, ja, ik weet niet, dat gevoel van dat heerlijke weekend nog een beetje lekker in de benen zit en ook een klein beetje in het hoofd en dat je nog niet helemaal in de week aangekomen bent. Nog niet helemaal klaar voor. Maar ja, goed, het is wel alweer maandag. Nou ja, het is niet alleen alweer maandag, het is alweer gewoon 4 uur geweest. Dus niet zeuren, maar gewoon overwerken. Ja, als je Werkhoven heet, tenminste. Ik sleep jou ondanks mijn achterstand, een klein beetje achterstand, lekker door deze komende uren heen. Ik heb er ook zin in. En dat ga ik doen met een hoop fijne muziek, zoals je gewend bent natuurlijk, hier op Paradise FM, maar daarnaast ook gewoon gezelligheid. Ik heb ook wat informatie voor je, jawel. Ik ga zo meteen ook eventjes bellen met Meerte, want Meerte die kan je van alles vertellen over de Green Wave. Ja, we focussen niet meer op de Blue Wave, maar op de Green Wave. En dat doen we niet tijdelijk, dat doen we als het in ieder geval aan deze nieuwe beweging ligt, gewoon dagelijks. Hè, de World Cleanup Day komt eraan, dat is hartstikke mooi. We staan weer eventjes stil bij het belang van een schone omgeving. Maar ja, dat is natuurlijk niet iets waar je 1 keer in het jaar eventjes op focussen. En dat weten we al lang al. Zometeen meer dus over die Green Wave en wat dat voor jou kan betekenen. En vooral wat jij voor de Green Wave kunt betekenen. Verder heb ik een diner voor twee bij de Kleine Hindoe staan die ik ga weggeven aan het einde van deze uitzending van Werkhoven Werkt Over. Ook daar maak je nog kans op als je meespeelt met de muziekquiz. Zometeen geef ik je de kans om mee te spelen. Dat en nog veel meer. Maar laten we vooral gewoon eventjes focussen op de heerlijke muziek. Ik heb Robbie Williams zometeen na Selena.

0: Ja, daar is hij alweer. Ik zei het zojuist. Hè. We gaan een lekker diner weggeven voor twee. Vandaag even een diner voor twee weg bij de Kleine Hindoestaan. En ik geloof dat iedereen om mij heen zo'n beetje al heeft gegeten hier en ontzettend enthousiast is. Ik hoor echt alleen maar goede berichten over de Kleine Hindoestaan. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik heb het mezelf nog steeds niet gegund. Het is toch wat. Weet je wat ik doe? Ik ga dat zo meteen doen. Als ik zo meteen naar huis rijd, dan ga ik langs de Kleine Hindoestaan. Als je luistert, Kleine Hindoestaan, ik kom eraan. En dan ga ik het uitproberen. Maar goed, ik niet alleen. Jij misschien ook binnenkort, als je tenminste meespeelt met de muziekquiz. Luister even mee.
1: Welke plaat hoor je achterstevoren?
0: Oh, ik vind deze lastig. Ja, weet je wat ik hier lastig aan vind? Ik hoor het. Ik hoor er zit een soort jel in die heel herkenbaar is, maar dat ligt dan op het puntje van mijn tong waarvan. Echt, nou ja, misschien dat het kwartje zo meteen valt. Misschien is het kwartje bij jou al gevallen. Dan mag je natuurlijk dat eventjes laten weten. Hè? Eventjes via de Paradise FM app een berichtje sturen. En dan, nou ja, goed, jouw antwoord kan jou misschien een heerlijk dinertje voor twee bij de Kleine Hindoestaan opleveren. Hoe ontzettend lekker is dat? Nou ja, goed, wat ik zeg, als ik iedereen moet geloven, heel. Dus kom maar door met je antwoord.
2: Hey, listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website avis-curaçao.com.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle.

0: nieuws van 4:30.
1: Tammy Albert, nieuwe commandant brandweer CN. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. In deze functie gaat ze de brandweerorganisatie leiden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na een ambtsperiode van 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en is geen onbekende binnen de organisatie. In 2022 werd ze al samen met Gravy Antonij aangesteld als duo lokaal commandant op Bonaire, waarbij samenwerking, verbinding en veiligheid centraal staan. Achter elke noodrespons staat er volgens haar een team dat zich met trots, respect en toewijding inzet voor de veiligheid van alle drie de eilanden. En het eiland Sint Maarten moeten Amerikaanse toeristen een schadevergoeding van ruim $44.000 betalen. De vrouw viel in maart 2021 in een gat in de weg op de Nile Road in Maho. Hierbij raakte ze gewond doordat een pees in haar bovenbeen afscheurde. Hoewel de overheid aanvankelijk beweerde niet verantwoordelijk te zijn, heeft het Hof besloten dat het land als wegbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van openbare wegen. Omdat het gat in het wegdek eenvoudig te repareren was en de weg zich in een druk uitgaansgebied bevindt, is de overheid aansprakelijk gesteld voor de letselschade en gemiste inkomsten van de toeristen. Deze uitspraak heeft een eerdere beslissing van de rechter teruggedraaid.

0: Je mond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
2: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
3: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
4: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Nu, Werkhoven werkt over.
5: And the Jacksons, can you feel it?

Cock Robin hoor je hier op Paradise FM. And I thought you were on my side. Ik heb eventjes vluchtig een blik geworpen over het internationale nieuws. En wat viel mij daarop? Ja, nou ja, het volgende. En ik vind dit wel een eigenlijk een mooie ontwikkeling. Een hele natuurlijke ontwikkeling. Wat is nou het geval? Nou, de dating apps die lijken dus vooral onder jongeren van Gen Z aan populariteit te verliezen. Waar apps als Tinder jarenlang een belangrijke manier waren om een partner te ontmoeten, groeit dus op dit moment langzaam maar zeker weer de behoefte aan echt persoonlijk contact. Nou, op zich niks mis mee, lijkt mij. Jongeren zijn het swipen, de oppervlakkige gesprekken en de enorme hoeveelheid keuzes steeds meer zat en willen gewoon liever iemand ontmoeten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld via vrienden, via uitgaan, via studie of werk. Gewoon ouderwets iemand tegenkomen. Ja, de ontwikkeling betekent overigens niet dat jongeren geen relatie willen. Nee, maar de behoefte aan liefde en verbinding, ja, die blijft dus wel bestaan. Alleen de manier waarop we hiernaar gaan zoeken, die verandert. Nou ja, ik denk voor dit soort dating apps is dat natuurlijk een beetje jammer. Want die hadden een behoorlijke boterham verdienen die hieraan. Nou, daar zullen ze de rest van hun leven van kunnen leven. Want er is echt die apps als Tinder en Humble en zo. Bumble, ik weet niet eens hoe het allemaal heet. Maar ja, die doen het gewoon ontzettend goed. En dat zal ook echt wel blijven bestaan. Maar er zijn gewoon steeds meer jongeren die denken, nou, laten we eens eventjes de hoort op gaan en kijken wie we tegenkomen. Ja, en daar is op zich natuurlijk helemaal niks mis mee. Dat is trouwens, zet mij aan het denken. We hadden natuurlijk afgelopen vrijdag hier dat Date My Mate event. Ik ben zelf niet geweest, maar ik ben heel erg benieuwd of je bent geweest en zo ja, hoe was het? Heb je een leuke date aan de haak geslagen? Ben ik heel benieuwd naar. Mocht je het willen delen, laat het me eventjes weten via de Paradise FM app. Want ik ben echt heel erg benieuwd. Ik ga je niet meteen opbellen als je het niet wil. Als je het wel wil, doe ik dat natuurlijk wel. Want ik ben ontzettend benieuwd wat je bevindingen waren. Ja, en verder zag ik dat Nederlanders steeds minder kinderen krijgen. Ja, dat heeft dus niks te maken met het feit dat ze niet willen daten. Dat is duidelijk, want dat willen ze wel. Maar het gemiddeld aantal kinderen per vrouw ligt inmiddels rond de 1,4. En dit is aanzienlijk onder het niveau dat nodig is om de bevolking op lange termijn op peil te houden. Een belangrijke reden hiervan is dat mensen het krijgen van kinderen uitstellen of er uiteindelijk helemaal niet aan toekomen. En hierbij spelen onder andere de hoge kosten van het leven een rol. De woningmarkt, ik bedoel, het is hartstikke moeilijk om een huis te vinden in Nederland. Werk, de combinatie van carrière en gezin. Nou ja, dit soort dingen zijn allemaal niet zo heel erg gunstig op het moment. En volgens het artikel grijpt de overheid hier dus nauwelijks gericht op in. Het lage geboortecijfer heeft ondertussen gevolgen voor de toekomst. Bijvoorbeeld voor de vergrijzing en de verhouding tussen werkenden en gepensioneerden. Dus daar moet iets gaan veranderen. Ja, wat? Daar hoef ik gelukkig niet over na te denken. Waar ik wel over na moet denken is wat het volgende liedje is wat ik ga spelen. Oh ja, deze. Alcazar en Crying at the Discotheque. Nou ja, niet te hard huilen, want wie weet, als jij je straks omdraait, zie je daar de liefde van je leven staan. En dan wil je toch geen tranen.

Paradise FM en London Beat, I've been thinking about you. Nou, waar we ook behoorlijk op focussen, dat is op onze omgeving. Tenminste, als het aan de Green Wave ligt. Ook de regering van Curaçao heeft zich inmiddels als partner aangesloten. En nu is het zaak dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven volgen. Waarom? Daarover ga ik zo meteen in gesprek met Meerte George Verhulst.

0: blijven wordt, gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort en natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Terug van Bandenbouw, grote berg patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte.

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. De verschillen tussen het kabinet en Pro over de begroting voor volgend jaar zijn volgens Pro-leider Jesse Klaver nog steeds levensgroot. Klaver wil dat bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet daarvoor geen beweging. Hij blijft wel bereid verder te praten over steun aan de begroting van de minderheidscoalitie. De AEX is maandag 0,3% lager gesloten. Winsten van chipbedrijven als ASMI, WESI en ASML konden dat niet voorkomen. Beleggers bleven voorzichtig door de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt maandag officieel af. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kan het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste

0: Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach. Of je nu komt voor goede koffie, ontbijt, lunch of diner, Zest heeft voor ieder wat wils. Onze chefs zorgen met dagelijks verse lokale producten voor een culinaire beleving met Caribische twist. Probeer daarnaast ook een van de vele wereldwijnen uit ons proeflokaal. Luxe uit eten in ontspannen sfeer. Dat doe je bij Zest. It all happens at Yountil Beach.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
1: Nu, Werkhoven werkt over.
3: En dit liedje is speciaal voor jou.

0: Tijdens het WK hebben we een beetje kunnen zien hoe ontzettend sterk we kunnen staan, hè, met z'n allen. De hype rondom de Blue Wave. Maar die is nu een beetje gaan rusten. Het is tijd om ons te gaan focussen op een andere wave, namelijk de Green Wave. En ook de regering van Curaçao heeft zich inmiddels als partner aangesloten. En nu is het dus zaak dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven gaan volgen. Over het hoe en waarom ga ik in gesprek met Meerte George Verhulst. Een hele goede middag, Meerte.
1: Een hele goede middag, Vanessa.
0: Ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat we met z'n allen zijn gaan opstaan voor de Blue Wave. En dat best wel wat een flinke golf teweeg heeft gebracht.
1: Nou, wat we hebben gezien is dat trots en die saamhorigheid tijdens de Blue Wave, dat was iets fantastisch.
0: Ja.
1: En wij hebben natuurlijk, eigenlijk is het zo dat dat was zo'n mooi moment. En wij met de stichting Curaçao Cleanup hadden zoiets van, wat kunnen we doen om die trots vast te houden?
0: Ja.
1: Want natuurlijk, de trots op ons eiland is veel meer dan alleen maar een heel mooi shirtje dragen. Ja. Dus eigenlijk ook een beetje van, wie zijn wij en hoe trots kunnen we op ons eiland zijn als we er ook, en wat wil je ervoor doen? Eigenlijk is dat de volgende vraag van, we hebben samen gefeest, we zijn super trots op ons eiland. En wat ben je eigenlijk willing om te doen voor jouw eiland?
0: Ja, we hebben nu laten zien dat we heel erg van het eiland houden met z'n allen. En nu willen we graag terugzien van, wat gaan we ervoor doen, hè, om dat eiland mooi te houden. Ja, je hebt natuurlijk de World Cleanup Day, die komt er weer aan. Dit is hartstikke goed, maar dat is één keer per jaar. En de Green Wave Curaçao wil mensen dus iedere dag bewustere keuzes gaan laten maken.
1: Dat klopt. De Stichting Curaçao Cleanup is al 14 jaar bezig met het organiseren van een Nationale Schoonmaakdag in september.
0: Ja.
1: Dat is wereldwijd is dat de schoonmaakmaand. Maar goed, we zitten al 14 jaar, doen we dit. Maar we zijn natuurlijk niet van plan om voor eeuwig schoon te blijven gaan maken. En om die reden hebben we vorig jaar een heel lang traject, een diepgaand traject, hebben een educatief materiaal ontwikkeld voor leerlingen tussen de 13 en 16 jaar, voor de middelbare scholieren, om te leren van wat is afval en met name om

0: horen om wat je zelf kan doen. Ja. Dus dat loopt. Maar er is toch veel meer nodig. Want alleen met de teenagers kom je er niet. We willen dat het tijd wordt voor één green wave. En net zoals de blue wave, dat ontstond een beetje spontaan. De een ging een billboard op zijn bedrijf zetten. De ander ging een nog groter billboard op zijn bedrijf zetten. Ja. We droegen allemaal een blauw shirtje. En wat we ook met deze actie willen doen, we willen niet zeggen, nou, je kan alleen maar meedoen met de Green Wave als je dit, dat doet. We willen mensen inspireren van, hé, wat kan ik nou doen? Ja. Want wij zeggen altijd, small actions, big impact. En op onze website, dus www.greenwavecuracao.com, geven we ook een aantal voorbeelden. Met de kennis die wij hebben, weten we ongeveer van wat geeft nou de meeste viezigheid op het eiland. En als je dan kijkt, dat is dus het zwerfval. Het zijn heel veel mensen die gooien toch nog steeds hun flesje, bakje, dingen uit hun auto. Nou, wij willen dat positief benaderen en we zeggen dus van, gooi nou, zet gewoon een zakje in je auto en zorg ervoor dat niks meer uit het raam gaat. Mm-hmm. En dat betekent ook voor je pick-up trucks. En je kan zien hoe dichterbij, vanmorgen had ik nog een meeting met Unique Curaçao, die zeiden ook, ja, hoe dichterbij je bij de landfill komt, hoe meer er uit die pick-ups lijkt gewaaid te zijn. Dus als je een flatback hebt, je gaat naar de landfill, dek het af. Ja. Zo moeilijk is het niet, maar het is wel heel belangrijk.
1: Ja,
0: en een ander iets wat je kan doen is gewoon recyclen. Kijk welke waste streams je kan recyclen. Dus bijvoorbeeld glas, aluminium, karton, papier. Dus gewoon je waste streams apart doen. En natuurlijk, want je zei het net al in de introductie, doe mee aan een clean-up. En wat wil nou? Wij gaan natuurlijk de 18e en 19e hebben we weer een World Clean-up Day. En we nodigen iedereen uit voor de Green Wave, voor je passie van het eiland, om ook deze keer mee te doen met de Curaçao, met de World Cleanup Day.
1: Ja, en daar kun je gewoon online voor aanmelden, neem ik aan.
0: Ja, dus gewoon dat naam, maar dat is officieel, gaat de kick-off vanaf morgen van start.
1: Okay.
0: Dus we verwachten dan, maar in ieder geval voor de Green Wave kan je aanmelden met greenwavecuracao.com. En dat krijg je ook een digitale sticker. En we hopen natuurlijk dat iedereen dat trots gaat delen van, I'm it on, ik doe ook mee. Mm-hmm. En wat ik super gaaf vind om te zien is, NCB is al druk bezig met het maken van advertenties. De centrale bank heeft van die prachtige banners op hun voorgevel. En die gaan ze aanpassen voor de Green Wave. Ik sprak met jouw grote baas en die zei, wanneer zijn de radiospotjes klaar? Dan zet ik ze bij jullie op Paradise FM.
1: Kijk.
0: Dus er zijn allemaal bedrijven die al zeggen, oké, ja, we gaan meedoen. En wat gaan we doen? Er is een ander bedrijf die zei van, nou, we hebben nu een green team voor het eerst samengesteld in verschillende afdelingen. En we gaan kijken wat we goed doen en daar gaan we meer van doen. Kijk, je hoeft allemaal niet zo ingewikkeld te doen. Heel veel bedrijven doen al heel veel goeds.
1: Ja.
0: Nou, en daar moet je gewoon meer van doen.
1: Ja.
0: Net zo makkelijk.
1: Ja.
0: Dus
1: ja,
0: ja, mensen denken soms, sustainability, heel eng, moeilijk,
1: ja,
0: lastig.
1: Ja.
0: Nee, maar dat is het dus niet. En het is ook gewoon iets leuks. En we gaan ook, zeg maar, met Unique Curaçao, die hebben ook plannen om met een Green Wave filmpjes op te nemen. Dus het is ook helpen mensen, help mensen inspireren. Dan ben je ook onderdeel van de Green Wave.
1: Ja, en hoe gaan we nou voorkomen dat, hè, want een golf die blijft in principe in beweging continu doorgaan.
0: Ja,
1: ik bedoel, de zee is nooit stil. Wat dat betreft,
0: precies.
1: En de ene keer gaat die wat harder, maar hè, er blijven golven komen. Hoe gaan we nou zorgen? En is er een manier dat jullie dat monitoren? Dat die golf, uh-huh, hè, dat het niet nu een soort van, ja, we gaan ervoor, hup, en we gaan één keer eventjes iets verzamelen en wegbrengen. Maar dat dat blijft.
0: Nou, wat het belangrijkste is, en dat ik heb volgens mij wel eens ook een gesprek gehad over de behavior change.
1: Ja, ja.
0: Op het moment dat iemand 40 dagen iets doet, dan is het ook echt een gewoonte.
1: Ja.
0: Dus laten we vooral allemaal deze golf embracen. En dan is het een gewoonte. Dus weet je dat je niet meer je plastic in de ene bak doet, maar in de andere bak. En dat andere bakje zo periodiek even naar een recyclecenter brengt.
1: Ja,
0: het
1: precies.
0: Is even een handeling van een ene bakje naar een andere bakje of een zakje. Maar daarna zit die gewoonte er wel in. En als je even gewoon zorgt dat je voor alles dat is rondom je bedrijf, rondom je school of je huis, als dat gewoon even netjes opgeruimd is.
1: Ja, voel je verantwoordelijk
0: allemaal
1: ook.

0: ja, als we dat nou allemaal zouden doen,
1: ja,
0: dan ziet Curaçao er gewoon hartstikke mooi uit.
1: Ja, want op zich,
0: dus het zijn...
1: als je naar het eiland kijkt, dan zie je wel dat er is wel een saamhorigheidsgevoel. Hè? Het is niet zo dat iedereen alleen maar met zichzelf bezig is. Ik heb juist heel erg het gevoel dat we ons wel om elkaar bekommeren. Maar goed, in het geval van afval hebben veel mensen denk ik toch de neiging om te kijken en te denken, ja, moet je nou eens kijken wat daar ligt, maar zich vervolgens niet aangesproken voelen om het op te ruimen. Want hè, zoals kinderen ook altijd zeggen, ja, maar dat heb ik helemaal niet gedaan. Dus die verantwoordelijkheid die stopt daar. En dat is natuurlijk zonde.
0: Ja. Nou ja, volwassenen zijn gewoon ook kinderen, maar dan grote kinderen.
1: Ja.
0: Ik denk dat echt als we iedereen die heeft gekeken naar de WK waarin Curaçao speelde, die kan ook eventjes 4 uurtjes opruimen in het jaar.
1: Ja.
0: Dus ik bedoel, dat is in ieder geval het minste wat je kan doen voor het eiland.
1: Zeker.
0: Nee, maar flauw gezegd, maar kijk, het zijn kleine acties. En ook, weet je, je kan wel weer de wegwerpverpakkingen kopen, maar waarom? Maar neem gewoon je reusable cups mee en je reusable bestek als je uit picknicken gaat. Weet je? Dus er zijn kleine acties en ondertussen weten veel mensen het al. En het is ook heel belangrijk, we zeggen dus een van die pilaren is inspireer elkaar. Wat ontzettend belangrijk is om niet met dat opgeheven vingertje te gaan zitten van hé, jij moet dat doen. Maar gewoon laat zien dat het ook anders kan. En dat het ook hartstikke gemakkelijk is en vooral hartstikke leuk is.
1: En hartstikke belangrijk. Dus bij deze, voor iedereen die luistert, ga maar even nadenken. Dat klinkt weer heel streng, maar nee, dit is nou over gewoon één kleine verandering die je vandaag vanaf vandaag kunt gaan toepassen. Toch? Al is het.
0: En ik hoop het dan.
1: Ja?
0: Ja. Nee, ja, en ik hoop dat dan terug te zien met hashtag Greenwave Curaçao. Want dan kunnen wij, kan de stichting Curaçao Cleanup ook weer zien welke acties genomen zijn.
1: Ja.
0: En hoe we anderen kunnen inspireren.
1: Ja,
0: want ik
1: precies.
0: weet zeker, er zijn zoveel mensen zijn nu deze vakantieperiode op vakantie gegaan. En ik weet zeker dat veel van de mensen die hier op Curaçao dat flesje naar buiten hebben gegooid, er niet over na zullen denken om dat in het land te doen waar ze op vakantie zijn. En dat is heel interessant, hè?
1: Ja.
0: Want ja, weet je, waarom laat je wel hier, nadat je op het strand bent geweest, gewoon je spullen liggen? En ga je door en zou je er niet aan denken om dat in het land wat je bezocht hebt, om dat ook te doen?
1: Ja.
0: En wij vinden dat je respect hebt, zeg maar, van de plek waar je te gast bent. Dat moeten we hetzelfde respect tonen voor wat je op ons eiland hebt.
1: Absoluut, of in je eigen achtertuin niet zou doen.
0: Precies.
1: Dus ook niet op het strand. Ja. Nou ja,
0: precies.
1: Goed. Laten we eventjes ervan uitgaan dat men hiernaar luistert en misschien een kleine verandering toepast. Jullie houden het in de gaten wat betreft alle hashtags. Ik ben heel erg benieuwd waar we over een paar maanden staan.
0: Nou, ik ga je heel graag updaten en ik hoop heel veel green wave billboards van bedrijven te zien. Heel veel mensen die zeggen, ja, Anita on, Nitanita on, ik ruim het hier gewoon eventjes op. Laten we het even met z'n allen doen. Let's do it.
1: Let's do it. Meerte, dank je wel, hè.
0: Bon.
1: Doei, doei.
0: Dank je. Hey, doei.

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Bluefin beleef je de gezelligste boottrips op de grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: Half zes.
1: Curaçao's team Waste to Wall wint Kingdom Startup Program 2026 op Aruba. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Startup Program 2026. Tijdens de finale aan de University of Aruba koos een expertpanel het team als winnaar uit 5 teams van de eilanden. Waste to Wall, dat bestaat uit Cares Candelaria, Chemicijntje en Clinton Florentina, richt zich op het recyclen van plastic en ander afval tot lokale bouwmaterialen zoals betonblokken. Volgens de jury won het team vanwege de sterke business case en het hoge maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar het Arubaanse team Kima, dat duurzame briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Ook het Curaçaose team UOC Impact Action Hub gooide hoge ogen op het evenement. Rector Magnificus Stella van Rijn van de UOC reikte de prijzen uit en stond stil bij het belang van regionale samenwerking tussen de universiteiten om jong talent te ondersteunen. En Tammy Elberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. In deze functie gaat ze de brandweerorganisatie leiden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na een ambtsperiode van 5 jaar afscheid neemt. Elberts werkt sinds 2018 bij het korps en is geen onbekende binnen de organisatie. In 2022 werd ze al samen met Gravy Antonij aangesteld als duo lokaal commandant op Bonaire. Elberts vindt het een eer om het team te leiden waarbij samenwerking, verbinding en veiligheid centraal staan. Achter elke noodrespons staat volgens haar een team dat zich met trots, respect en toewijding inzet voor de veiligheid van alle 3 de eilanden. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
2: Close your eyes. Hear the island sounds. What is missing? A steaming hot cup of coffee, of course. Enjoy the Italian expertise at home, at work, or

0: muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: What's your favorite fuel? Does Chivas keep you going? Is Beef Eater your power drink? Or Martell your electricity? None of the above? Don't worry, we have enough to choose from.
2: The Wine Factory.
3: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus, Geely en Haval. Laat je hart sneller kloppen in de showroom of ga naar starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: We zijn onderweg naar Elvenville, naar Bryan Adams. Paradise.

0: quiz.
1: Wat is dat een lekker einde zo, die ploing. Ja, lekker duidelijk. Nou, wat ook lekker is, is een heerlijk dinertje voor twee bij de kleine Hindoestaan. Dat is nog eens een leuk plekje om lekker met z'n tweeën te gaan zitten genieten. En wat ik heb begrepen van iedereen die daar is geweest, die ik ken, en dat zijn een heleboel mensen, is dat het echt genieten is. Gewoon zoals je Surinaams wilt eten. He, ik bedoel, als jij wel eens in Suriname bent geweest, je komt er vandaan of je houdt gewoon heel erg van Surinaams eten, dan moet je die kleine Hindoestaan een keer geprobeerd hebben. Ja, tenminste het eten van de kleine Hindoestaan. Superlekker. Ja, ik ga vanavond zelf even die kant op. Dan kan ik er eindelijk ook over meepraten. Wil jij er ook over mee kunnen praten, dan speel je vandaag mee met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, dit werkt. Als je hem gewoon... net twijfelde ik. En dat is heel dom, want ik heb deze zelf gemaakt. Maar dan nog, hè, soms weet je het gewoon even niet meer... wat je nou hebt gemaakt een paar weken geleden. Nou ja, ik twijfelde. Ik dacht, ik herken het, maar wat is het ook weer? En nu hoor ik het weer en denk ik, ja, nee, gelijk duidelijk. Ja, mocht het voor jou ook duidelijk zijn en heb je het nog niet laten weten via de app, dan moet je dat echt nu eventjes doen. Hè? Je opent de Paradise FM app en je kunt gewoon je antwoord naar ons toesturen. Zie ik hem zo meteen hier binnenkomen en wie weet bel ik jou dan rond 7:50. En maak ik jou blij met een lekker diner voor twee bij de kleine Hindoestaan.

Dames, het is alweer bijna 6 uur. Kun je het geloven? Ongelooflijk. Nou ja, goed. Geloof het maar, want het is zo. Zometeen dus alweer de hoogste tijd om even in te bellen met Aruba. Om eventjes te checken hoe het daar gaat. Angela Tiemens zit voor ons klaar. En ook Tina Turner staat klaar. Die hoor je zometeen. Maar ik heb eerst Aretha Franklin en Think.

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
2: Natuurlijk.
3: Dan moet je bij Betonindustrie Brievengat zijn. Zij

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bingo! Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
3: Chili's Foodbox Zeelandia. Hollandse snacks, Surinaamse daghap. Kom proeven, blijf glimlachen.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
5: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime.

Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman

0: Tom Vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu, Werkhoven werkt over.
2: En Miss Tina Turner.

0: hoorde je met One. Het is er de hoogste tijd voor. Eventjes checken bij de buren op Aruba hoe het er daar aan toe gaat. En daarvoor hang ik weer even aan de lijn met Angela Tiemens. Een hele goede avond, Angela.
1: Hey, goedenavond, Vanessa.
0: Hi, hoe is het daar?
1: Nou, het gaat goed en het gaat niet zo goed. Want ik val gelijk maar met het grootste leed in huis. Sinds afgelopen woensdag zijn onze brandstofprijzen verhoogd. Mm-hmm. En nadat we deze zomer eigenlijk daar redelijk doorheen gevlogen waren, omdat de overheid de helft van de stijging iedere keer absorbeerde, kregen we het nu voor onze kiezen. Dus er kwam bij de benzine 25 cent per liter op en bij de diesel maar liefst 30 cent. Zo. En daarmee is direct het einde ingeluid van die tijdelijke accijnsverlaging die we deze zomer hadden. Sinds afgelopen woensdag dus betaal je voor een liter benzine 2,91 gulden en voor een liter diesel 2,86 gulden.
0: Jeetje.
1: Nou moet je je voorstellen dat een liter diesel was 2,57 gulden. Dus dat is een behoorlijke verhoging.
0: Ja.
1: De benzine was 2,66 gulden. Dus nou ja, die 30 cent is ook, dat hakt er ook in. Het vreemde is dat de olieprijzen zijn gedaald in de periode dat deze brandstof is ingekocht. Dus ja, waarom krijgen we dan nu in één keer toch die verhoging voor onze kiezen? Nou ja, dat komt dus omdat de daling werd benut om de accijnsinkomsten te verhogen. Dus of je nou links genaaid wordt of rechts genaaid.
0: Ja, in die end
1: betaal je natuurlijk altijd.
0: Ja.
1: Dus we waren allemaal eigenlijk heel positief over de overheid en in verband met de brandstof. En toen kregen we die klap in ons gezicht. Het is echt heel raar, want de benzineprijs daalde in juli met 11 cent per liter. Weet je, dat je dan nu die klap krijgt is natuurlijk moeilijk te verantwoorden. De overheid zegt ja, het komt door de internationale inkoopprijs. En door hoe die prijs is samengesteld, de formule van de belastingen en de andere componenten. Ja, het is hartstikke leuk. Maar voor met name een dieselrijder is dit gewoon niet te verkroppen.
0: Nee.
1: Het is namelijk een prijsstijging van 30.

0: waar komen die andere 27 cent dan vandaan?
1: Ja. Ja, precies. En je moet ze uiteindelijk wel gaan betalen. Want je kan er niet... Dat is het vervelende. Je kan daar als autorijder zeg maar niet op gaan lopen bezuinigen. Want je moet die auto pakken. Punt.
0: Ja, tuurlijk.
1: En het kost wat het kost. Het is gewoon...
0: Heel veel mensen hebben dinsdagavond nog even snel die wagen volgetankt. Ja. Maar ja, die is toch ook weer een keer leeg. Ja. En dan moet die toch echt weer vol. Want anders kom je nergens. Dus we voelen ons een klein beetje in de maling genomen.
1: Ja, dat snap ik. Ja, en wat gaan we eraan doen?
0: Helemaal niks, hè? Gewoon
1: huilen.
0: Tanken, betalen en janken, inderdaad.
1: Het is wel echt vervelend, hoor. En zeker, kijk, sommige mensen iedereen vindt dit vervelend, maar er zijn mensen die kunnen het op zich nog betalen. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die heel erg afhankelijk zijn van die auto en die voor wie dit echt een genadeklap is.
0: Ja, en normaal gesproken is diesel natuurlijk eigenlijk altijd goedkoper dan benzine. Dus veel mensen hebben ook nog een oude diesel. Hè, dat scheelt nog in de kosten. Ja. Nou, ook niet meer. Boom, alsjeblieft.
1: Jeetje.
0: Dus het is slikken en doorgaan. Hè, want je kan, precies wat jij zegt, je kan er niks aan doen. Ondertussen is de regering wel gewoon lekker bezig. Want ze hadden vorige maand een grote schoonmaakactiedag georganiseerd. Cuida Aruba. En dat gaan ze nu weer doen op 28 en 29 augustus. En dat is dus een eilandwijde schoonmaakactie. En deze keer is die met name bedoeld als voorbereiding op het regenseizoen. Dus denk aan het schoonmaken van de rooien, het schoonmaken van de rioleringen. Om daarmee mogelijke wateroverlast te beperken. Wat ook een beetje vreemd is, want we krijgen waarschijnlijk, zoals het er nu naar uitziet, een heel rustig regenseizoen vanwege die hele sterke El Niño die er is. Mm-hmm. Maar goed, schoonmaken kan nooit kwaad, denk ik dan.
1: Klopt.
0: Dus de overheid die roept ons allemaal op, van persoon tot organisatie tot vereniging, om deze twee dagen zelf te gaan schoonmaken en onderhoud te gaan plegen. En dan moet je denken aan openbare ruimtes, sportvelden, buurtcentra, scholen, dat soort instanties.
1: Ja.
0: Ik vraag me af in hoeverre dat werkt als je mensen oproept om op 8 en 29 augustus te gaan schoonmaken. Naar mijn idee kunnen ze dat ook op 26 en 27 augustus doen. Maar misschien is het gezelliger als je dat in een organisatie doet. Ze zeggen de overheid, we willen echt niet alleen maar zwerfafval aanpakken. Maar ook met het oog op dengue natuurlijk. De plekken waar regenwater blijft staan, zodat de muggen zich niet voort kunnen planten. Nou, dat is hartstikke goed. Het is een samenwerking van, en dan hebben we een hele reeks afkortingen. CMO, DOW, CD Aruba, Serdimar, onze afvaldienst, Bureau Stadsinspectie en Ecotech. Dat is een van de twee vuilnisbedrijven op het eiland. Het vorige initiatief werd goed ontvangen. Veel mensen waren enthousiast, maar dat kwam met name omdat overal in de wijken bakken stonden waar je dat afval kunt inleveren. Of dat nu ook zo is, weet ik niet. Maar in ieder geval gaan we dus met z'n allen aan de schoonmaken op 28 en 29 augustus. Dus ons niet bellen, want wij zijn druk.
1: Jullie zijn aan het schoonmaken. Er is een hoop te doen ook. We zijn er hier ook druk mee bezig, hoor. Ik had toevallig net een gesprek hierover. Het heet dan bij ons is het de Green Wave. En het is niet de bedoeling om het alleen straks tijdens World Cleanup te doen. Maar gewoon het hele jaar door en iedere dag. Ja, het bewustzijn moet een beetje aangezet worden bij de mensen. Hè? Ik bedoel, het begint ergens.
0: Nou, dat. En ik denk ook dat het misschien wel zou schelen. Met name als je op de weg rijdt. Hè, je ziet toch heel vaak mensen dingen uit het autoraam gooien. En dan denk ik, als de politie daar nou achter rijdt, spreek ze gelijk even aan. Ja. Want dat al die talloze flesjes in de bermen.
1: Ja.
0: Ik begrijp dat echt niet. Ik gooi nooit iets uit het raam. Ik gooi het altijd thuis weg in de vuilnisbak.
1: Ja.
0: Maar kennelijk is uit het raam heel efficiënt en heel makkelijk. Dus heel veel mensen doen dat. En denk ik, pak het daar ook aan.
1: Ja, zeker.
0: Niet alleen maar ons allemaal oproepen van jongens, je moet een heel weekend lang gaan schoonmaken. Maar ook gewoon alle andere dagen van ruim je afval gewoon thuis op.
1: Zorgen dat we niet volgend jaar weer twee dagen met z'n allen hoeven schoon te maken. Maar dat het gewoon schoon is. Omdat we het een beetje bijhouden.
0: Dit wordt al de derde dag in anderhalve maand. Hè? Het is wel een beetje dat we hier heel erg veel gedwongen worden om schoon te maken.
1: Goed.
0: Nee, het is een supergoed initiatief.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat het heel, heel goed bezocht wordt.
1: Ja, zeker. Nou goed, we gaan het allemaal meemaken. Angela, dank je wel. En we

favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer.

0: Κυριάκη, Couture de France. Start Bodia, con coffee douche di Carrefour Selection Coffee Capsules. Tour variante per 5,99. Saboria un croissant, fresco fresco, poi Nose Bakery, water per 7,95. E brinda con vino boss, vino blanc, vino noir o frosé. Dos butter per 44,93. Viva la France!
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: De Kaya Kaya Art Week is terug. Van 17 tot en met 22 augustus. 6 dagen lang kunst, creativiteit en nieuwe ontdekkingen. Gesloten gebouwen openen opnieuw hun deuren. Een sfeervolle wandeling langs kunsthuizen, pop-up eateries, lokale vendors, workshops en nog veel meer. Iedere dag nieuwe ervaringen. De hele week iets te beleven. Kom Otrobanda ontdekken tijdens de Kaya Kaya Art Week.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg ons.

0: Curaçao's team Waste to Wall wint Kingdom Startup Program 2026 op Aruba. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Startup Program 2026. Tijdens de finale aan de University of Aruba koos een expertpanel het team als winnaar uit 5 teams van de eilanden. Waste to Wall, dat bestaat uit Cares Candelaria, Chemicijntje en Clinton Florentina, richt zich op het recyclen van plastic en ander afval tot lokale bouwmaterialen zoals betonblokken. Volgens de jury won het team vanwege de sterke business case en het hoge maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar het Arubaanse team Kima, dat duurzame briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Ook het Curaçaose team UOC Impact Action Hub gooide hoge ogen op het evenement. Rector Magnificus Stella van Rijn van de UOC reikte de prijzen uit en stond stil bij het belang van regionale samenwerking tussen de universiteiten om jong talent te ondersteunen. En Tammy Elberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. In deze functie gaat ze de brandweerorganisatie leiden op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na een ambtsperiode van 5 jaar afscheid neemt. Elberts werkt sinds 2018 bij het korps en is geen onbekende binnen de organisatie. In 2022 werd ze al samen met Gravy Antonij aangesteld als duo lokaal commandant op Bonaire. Elberts vindt het een eer om het team te leiden waarbij samenwerking, verbinding en veiligheid centraal staan. Achter elke noodrespons staat volgens haar een team dat zich met trots, respect en toewijding inzet voor de veiligheid van alle 3 de eilanden. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel over onze boardwalks, zie vissen, krabben en spot prachtige vogels. Het Mangrovenpark is een must-see bestemming voor natuurliefhebbers van alle leeftijden. Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
2: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
4: It's a Friday, baby!
5: Iedere vrijdag begin je...

0: vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogstgelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
3: En een prachtig nummer van Seal

0: quiz.
1: En misschien is er ook wel iemand aan de andere kant van de lijn die zometeen even een dansje wil doen. Want ik mag weer een lekker dinertje voor twee weggeven. Een hele goede avond. Wie heb ik aan de lijn?
2: Hallo, je spreekt met Elsemieke.
1: Hey Elsemieke. Ja, jij hebt meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Heb jij enig idee wat je kan winnen vandaag?
2: Nee, ik heb geen flauw idee. Ik heb de opgave ingestuurd omdat ik dacht, hey, dat ken ik. Maar wat de prijs is, geen idee.
1: Oké, dat maakt je ook verder niet uit. Jij dacht, ik wil gewoon kwijt dat ik het weet. En wat daar tegenover staat, dat merk ik vanzelf wel.
2: Ja, precies. Ja. Ik vind het altijd leuk om mee te doen.
1: Maar ja, het leuke is natuurlijk dat er altijd een lekkere prijs is. Of een andere fijne prijs. Maar vandaag is het een diner voor twee bij de kleine Hindoestaan.
2: Ach, wat leuk.
1: Ben je er wel eens geweest?
2: Nee, nog nooit.
1: En je kent het wel, want het zit er nog niet zo heel lang.
2: Ik heb ervan gehoord, ja.
1: Ja, precies. Aan de Santa Rosaweg. En ik ben er zelf dus ook nog niet geweest. En ik zat zelf te denken om vanavond eventjes die kant op te gaan. Want ze schijnen dus echt super lekker Surinaams eten te hebben daar.
2: Jeetje, wat leuk. Super.
1: Ja, toch? Hou je een beetje van Surinaams eten?
2: Ja hoor, zeker.
1: Kijk, mooi. Nou, dan is de volgende vraag die ik aan je wil stellen. Of jij het antwoord weet op deze vraag.
0: Welke plaat hoor je achterstevoren?
1: Ja, zeg het maar.
2: Ja, ik dacht dat is Bitch van Meredith Brooks.
1: Dat is zeker het goede antwoord. Ja, ik moest zelf heel eventjes luisteren. Ik moest even... Ik herkende het in de verte, maar ik dacht, wat is het ook alweer? Of wist jij het in één keer of moest jij ook even nadenken?
2: Ik moest even checken of het klopte wat ik dacht.
1: En hoe heb je dat gecheckt dan?
2: Ja, alsof op het einde dat melodietje of dat inderdaad bij dit nummer hoorde.
1: Ja. Ja, nou ja, het klopt. Het klopt helemaal. Dus dat betekent dat jij een lekkere prijs wint vandaag.
2: Nou, hartstikke leuk. Bedankt om mij terug te bellen.
1: Ja, nou, heel graag gedaan. Ik ga je naam even noteren hier. En als je dan van de week even langskomt om je bon op te halen, dan kun je lekker even bij de kleine hier nog staan langs.
2: Hartstikke leuk. Heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. En een hele goede week voor jou.
2: Ja, hetzelfde gewenst.

Paradise. En Kurt Nielsen hoorde je met She's So High. En daarmee is het alweer bijna tijd geworden om de deur achter me dicht te trekken hier in de studio. Het is toch ongelooflijk, hè? Maandag, hij is alweer bijna voorbij. Ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. En morgen gezond weer op. En dan gaan we aan de dinsdag beginnen. Ik laat je achter met een prachtig nummer van Elton John.

0: Banco di Caribe, Banco di Jazz. Vraag uw exclusieve op het Curaçao North Sea Jazz Festival geïnspireerde Mastercard creditcard aan. En maak kans op een van de 4 driedaagse ticketpakketten voor Curaçao North Sea Jazz. Geniet van het ritme van jazz. Ook na het festival met 1% cashback op uw aankopen. Wereldwijd betaalgemak en een verlaagd tarief in het eerste jaar. Beleef het mee. Vraag uw kaart vandaag nog aan via bancodicaribe.com. Actievoorwaarden zijn van toepassing.
1: Banco di Caribe.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Heb je het al gehoord van Rotem Huis?
2: Ja, natuurlijk. De grote roze olifant voor interieur, toch?
1: Precies. Maar nu heeft hij een zusje gekregen. Rotem Huis Keukens en Sanitair.
2: Oh? Dus nu bieden ze alles. Van wonen, slapen en buitenleven tot exclusieve keukens en sanitair.
1: Ja.
2: Dat klinkt als de meest betrouwbare op Curaçao. Bezoek de showrooms van Rotem Huis en Rotem Huis Keukens en Sanitair. Naast elkaar gelegen. Alles in één keer zien en ervaren.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose team Waste to Wall heeft de hoofdprijs gewonnen van het Kingdom Starter Program 2026. Het team maakt bouwmaterialen van plastic en ander afval. De jury prees de sterke business case en het maatschappelijke effect. De tweede prijs ging naar Kima uit Aruba, dat briketten maakt van koffieafval en kokosvezel. Tammy Alberts is sinds gisteren de nieuwe algemeen commandant van het brandweerkorps Caribisch Nederland. De 35-jarige Alberts leidt de brandweer op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Ze volgt Thijs Verheul op, die na 5 jaar afscheid neemt. Alberts werkt sinds 2018 bij het korps en was eerder lokaal commandant op Bonaire. Dan internationaal nieuws. De beurzen op Wall Street zijn maandag lager gesloten door zorgen over de oorlog in het Midden-Oosten. Het staakt het vuren tussen de Verenigde Staten en Iran loopt af. Iran sluit gesprekken over verlenging uit. De Dow Jones verloor 0,5%, de S&P 500 ook en de Nasdaq 0,3%. India trekt tot $105 miljard uit voor een nieuw datacentercomplex in Ohio. OpenAI huurt het complex en neemt ongeveer 8 gigawatt aan rekenkracht af. Nvidia levert de chips en computers. De deal kan Nvidia de komende jaren honderden miljarden aan extra omzet opleveren. Israël en de zogenoemde Vredesraad van president Trump hebben een deelakkoord gesloten over een vredesplan voor Gaza. De twee werkgroepen gaan over de ontwapening van Hamas en over sanitaire voorzieningen en schoon water. Volgens een Israëlische bron is er geen grote doorbraak. Israël wil eerst dat Hamas volledig wordt ontwapend. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
5: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
6: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
7: Wij produceren
6: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
7: Die elk project sterker maken.
6: Ook verkrijgbaar
7: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
6: Heavy Mix Curaçao.
7: Voor kwaliteit die blijft staan.
8: Quatre-vingt.
9: Dat is Frans, 80.
8: Frans is 80?
9: Wie is Frans?
8: Nee, restaurant Quatre-vingt, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
9: Dat is ook weer Frans.
8: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
9: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Quatre-vingt. 4 wijnen.
8: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
9: Ga je weer?
8: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
9: Quatre-vingt.
8: Exactement.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

go. It ain't no country club either.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grotenberg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Jan Tiel Beach.

0: voor buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw